0: Winkelmedewerker ging de overvaller te lijf. Toch wist hij er uiteindelijk met de inhoud van de kassa vandoor te gaan. De overvaller van de tabakswinkel aan de Bree in Rotterdam is nog spoorloos. Bij het onweer dat gisteravond en vannacht over Nederland trok, zijn bijna 190.000 bliksemflitsen geteld, meldt het KNMI. De laatste keer dat het KNMI meer bliksemschichten telde was in 2020. Daarnaast waren er windstoten boven de 100 km per uur. Het onweer zorgde voor schade op tal van plekken in het land. Op enkele plaatsen brak brand uit in huizen, waaronder in Bleskensgraven Nieuwekerk aan de IJssel. In Coevorden kwam een vrouw uit Joure om het leven toen een boom omwaaide en op het dak van haar auto terecht kwam. Een 21-jarige vrouw uit Amsterdam is vanochtend om het leven gekomen in Oude Kerk aan de Amstel. De fietser werd geschept door een tractor. Hulpverleners hebben de vrouw nog gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. De trekkerbestuurder was een 28-jarige man uit het Utrechtse Waterveen en hij is aangehouden. Onderzoekers zijn erin geslaagd om gesmolten Noordpoolijs opnieuw te bevriezen. In het noorden van Canada zijn afgelopen winter gaten in het ijs geboord en is zeewater opgepompt. Dat water bevroor direct en op die manier is bovenop de 1,5 meter dikke ijslaag nog eens 50 centimeter ijs toegevoegd. Waar de extra ijslaag ontbrak, smolt het ijs later verder, maar het nieuwe ijs bleef grotendeels intact. De wetenschappers hopen zo het verdwijnen van het Noordpoolijs te kunnen stoppen. Door de opwarming van de aarde is afgelopen 45 jaar 3 miljoen vierkante kilometer poolijs verdwenen. En dat is een gebied zo groot als India. Het weer, veel zon vandaag. Blijft droog. Temperatuur is een graad of 24 aan zee. Landinwaarts 27 graden. Vanavond en vannacht is het helder. Het koelt niet verder af dan 18 graden. Morgen zon. Kleine kans op een bui. Dan wordt het 25 tot 28 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
2: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 3 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Bij een overval op een tabakswinkel vanmiddag in Rotterdam-Feyenoord is de dader licht gewond geraakt. De man was de zaak aan de Bree zonder wapens binnengekomen en eiste geld. En een winkelmedewerker ging de overvaller te lijf. Toch wist hij er uiteindelijk met de inhoud van de kassa vandoor te gaan. De overvaller van de tabakswinkel aan de Bree in Rotterdam is nog spoorloos. Bij het onweer dat gisteravond en vannacht over Nederland trok, zijn bijna 190.000 bliksemflitsen geteld, meldt het KNMI. De laatste keer dat het KNMI meer bliksemschichten telde was in 2020. Daarnaast waren er windstoten boven de 100 km per uur. Het onweer zorgde voor schade op tal van plekken in het land. Op enkele plaatsen brak brand uit in huizen, waaronder in Bleskensgraaf en Nieuwkerk aan de IJssel. In Coevorden kwam een vrouw uit Joure om het leven toen een boom omwaaide en op het dak van haar auto terecht kwam. Een 21-jarige vrouw uit Amsterdam is vanochtend om het leven gekomen in Oude Kerk aan de Amstel. De fietser werd geschept door een tractor. Hulpverleners hebben de vrouw nog gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. De trekkerbestuurder was een 28-jarige man uit het Utrechtse Waterveen en hij is aangehouden. Onderzoekers zijn erin geslaagd om gesmolten Noordpoolijs opnieuw te bevriezen. In het noorden van Canada zijn afgelopen winter gaten in het ijs geboord en is zeewater opgepompt. Dat water bevroor direct en op die manier is bovenop de 1,5 meter dikke ijslaag nog eens 50 centimeter ijs toegevoegd. Waar de extra ijslaag ontbrak, smolt het ijs later verder, maar het nieuwe ijs bleef grotendeels intact. De wetenschappers hopen zo het verdwijnen van het Noordpoolijs te kunnen stoppen. Door de opwarming van de aarde is afgelopen 45 jaar 3 miljoen vierkante kilometer poolijs verdwenen. En dat is een gebied zo groot als India. Het weer veel zon vandaag. Blijft droog. Temperatuur is een graad of 24 aan zee. Landinwaarts 27 graden. Vanavond en vannacht is het helder. Het koelt niet verder af dan 18 graden. Morgen zon. Kleine kans op een bui. Dan wordt het 25 tot 28 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
4: Hey opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
5: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
6: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
7: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
8: Jazeker, heel belangrijk.
6: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
9: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 4 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Bij een overval op een tabakswinkel vanmiddag in Rotterdam-Feyenoord is de dader licht gewond geraakt. De man was de zaak aan de Bree zonder wapens binnengekomen en eiste geld. En een winkelmedewerker ging de overvaller te lijf. Toch wist hij er uiteindelijk met de inhoud van de kassa vandoor te gaan. De overvaller van de tabakswinkel aan de Bree in Rotterdam is nog spoorloos. Bij het onweer dat gisteravond en vannacht over Nederland trok, zijn bijna 190.000 bliksemflitsen geteld, meldt het KNMI. De laatste keer dat het KNMI meer bliksemschichten telde was in 2020. Daarnaast waren er windstoten boven de 100 km per uur. Het onweer zorgde voor schade op tal van plekken in het land. Op enkele plaatsen brak brand uit in huizen, waaronder in Bleskensgraven Nieuwkerk aan de IJssel. In Coevorden kwam een vrouw uit Joure om het leven toen een boom omwaaide en op het dak van haar auto terecht kwam. Een 21-jarige vrouw uit Amsterdam is vanochtend om het leven gekomen in Oude Kerk aan de Amstel. De fietser werd geschept door een tractor. Hulpverleners hebben de vrouw nog gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. De trekkerbestuurder was een 28-jarige man uit het Utrechtse Waterveen en hij is aangehouden. Onderzoekers zijn erin geslaagd om gesmolten Noordpoolijs opnieuw te bevriezen. In het noorden van Canada zijn afgelopen winter gaten in het ijs geboord en is zeewater opgepompt. Dat water bevroor direct en op die manier is bovenop de 1,5 meter dikke ijslaag nog eens 50 centimeter ijs toegevoegd. Waar de extra ijslaag ontbrak, smolt het ijs later verder, maar het nieuwe ijs bleef grotendeels intact. De wetenschappers hopen zo het verdwijnen van het Noordpoolijs te kunnen stoppen. Door de opwarming van de aarde is afgelopen 45 jaar 3 miljoen vierkante kilometer poolijs verdwenen. En dat is een gebied zo groot als India. Het weer, veel zon vandaag. Blijft droog. Temperatuur is een graad of 24 aan zee. Landinwaarts 27 graden. Vanavond en vannacht is het helder. Het koelt niet verder af dan 18 graden. Morgen zon. Kleine kans op een bui. Dan wordt het 25 tot 28 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 5 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Bij een overval op een tabakswinkel vanmiddag in Rotterdam-Feyenoord is de dader licht gewond geraakt. De man was de zaak aan de Bree zonder wapens binnengekomen en eiste geld. En een winkelmedewerker ging de overvaller te lijf. Toch wist hij er uiteindelijk met de inhoud van de kassa vandoor te gaan. De overvaller van de tabakswinkel aan de Bree in Rotterdam is nog spoorloos. Bij het onweer dat gisteravond en vannacht over Nederland trok, zijn bijna 190.000 bliksemflitsen geteld, meldt het KNMI. De laatste keer dat het KNMI meer bliksemschichten telde was in 2020. Daarnaast waren er windstoten boven de 100 km per uur. Het onweer zorgde voor schade op tal van plekken in het land. Op enkele plaatsen brak brand uit in huizen, waaronder in Bleskensgraaf en Nieuwkerk aan de IJssel. In Coevorden kwam een vrouw uit Joure om het leven toen een boom omwaaide en op het dak van haar auto terecht kwam. Een 21-jarige vrouw uit Amsterdam is vanochtend om het leven gekomen in Oudekerk aan de Amstel. De fietser werd geschept door een tractor. Hulpverleners hebben de vrouw nog gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. De trekkerbestuurder was een 28-jarige man uit het Utrechtse Waterveen en hij is aangehouden. Onderzoekers zijn erin geslaagd om gesmolten Noordpoolijs opnieuw te bevriezen. In het noorden van Canada zijn afgelopen winter gaten in het ijs geboord en is zeewater opgepompt. Dat water bevroor direct en op die manier is bovenop de 1,5 meter dikke ijslaag nog eens 50 centimeter ijs toegevoegd. Waar de extra ijslaag ontbrak, smolt het ijs later verder, maar het nieuwe ijs bleef grotendeels intact. De wetenschappers hopen zo het verdwijnen van het Noordpoolijs te kunnen stoppen. Door de opwarming van de aarde is afgelopen 45 jaar 3 miljoen vierkante kilometer poolijs verdwenen. En dat is een gebied zo groot als India. Het weer veel zon vandaag. Blijft droog. Temperatuur is een graad of 24 aan zee. Landinwaarts 27 graden. Vanavond en vannacht is het helder. Het koelt niet verder af dan 18 graden. Morgen zon. Kleine kans op een bui. Dan wordt het 25 tot 28 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
4: Hey opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met Vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
5: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
6: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
7: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
8: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
9: Jazeker, heel belangrijk.
7: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. 105.3 FM.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 6 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Bij een overval op een tabakswinkel vanmiddag in Rotterdam-Feyenoord is de dader licht gewond geraakt. De man was de zaak aan de Bree zonder wapens binnengekomen en eiste geld. En een winkelmedewerker ging de overvaller te lijf. Toch wist hij er uiteindelijk met de inhoud van de kassa vandoor te gaan. De overvaller van de tabakswinkel aan de Bree in Rotterdam is nog spoorloos. Bij het onweer dat gisteravond en vannacht over Nederland trok, zijn bijna 190.000 bliksemflitsen geteld, meldt het KNMI. De laatste keer dat het KNMI meer bliksemschichten telde was in 2020. Daarnaast waren er windstoten boven de 100 km per uur. Het onweer zorgde voor schade op tal van plekken in het land. Op enkele plaatsen brak brand uit in huizen, waaronder in Bleskensgraaf en Nieuwekerk aan de IJssel. In Coevorden kwam een vrouw uit Joure om het leven toen een boom omwaaide en op het dak van haar auto terecht kwam. Een 21-jarige vrouw uit Amsterdam is vanochtend om het leven gekomen in Oude Kerk aan de Amstel. De fietser werd geschept door een tractor. Hulpverleners hebben de vrouw nog gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. De trekkerbestuurder was een 28-jarige man uit het Utrechtse Waterveen en hij is aangehouden. Onderzoekers zijn erin geslaagd om gesmolten Noordpoolijs opnieuw te bevriezen. In het noorden van Canada zijn afgelopen winter gaten in het ijs geboord en is zeewater opgepompt. Dat water bevroor direct en op die manier is bovenop de 1,5 meter dikke ijslaag nog eens 50 centimeter ijs toegevoegd. Waar de extra ijslaag ontbrak, smolt het ijs later verder, maar het nieuwe ijs bleef grotendeels intact. De wetenschappers hopen zo het verdwijnen van het Noordpoolijs te kunnen stoppen. Door de opwarming van de aarde is afgelopen 45 jaar 3 miljoen vierkante kilometer poolijs verdwenen. En dat is een gebied zo groot als India. Het weer, veel zon vandaag. Blijft droog. Temperatuur is een graad of 24 aan zee. Landinwaarts 27 graden. Vanavond en vannacht is het helder. Het koelt niet verder af dan 18 graden. Morgen zon. Kleine kans op een bui. Dan wordt het 25 tot 28 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Vrijdagavond heeft blikseminslag geleid tot een brand in een woning aan de Wolga in Nieuwekerk aan den IJssel. Er zijn geen gewonden en de brand was snel onder controle. Rond 9:50 in de avond sloeg de bliksem in bij het dak. Daardoor ontstond een brand op de zolder die grote schade heeft veroorzaakt. De brandweer was snel ter plekke en kon voorkomen dat de brand andere delen van de woning bereikte. De Rotterdamse politie heeft in de afgelopen week het huis van een 42-jarige Capellenaar doorzocht op verdenking van het downloaden, in bezit hebben en of verspreiden van kinderporno. Naast het huis van de Capellenaar doorzocht de politie ook huizen in Rotterdam-Noord, Dordrecht en Hoogvliet. De politie nam onder meer telefoons, computers, USB-sticks en tablets in beslag. De actie was onderdeel van een actieweek tegen bezitters van kinderpornografisch materiaal. Het team Bestrijding Kinderporno en Kindersekstoerisme onderzoekt of er nieuwe slachtoffers zijn. Want die willen we dan vinden om ze uit de misbruikssituatie te bevrijden en de verdachte te vervolgen, aldus het team. De Capellenaar is niet aangehouden. Volgens de politie is het niet uitgesloten dat er binnen dit onderzoek aanhoudingen gaan plaatsvinden. Dit was het nieuws van nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting voor zaterdag 20 juni. Na de zware buien van gisteravond en vannacht blijft het vandaag over een dag op de meeste plaatsen droog. Er waait een matige wind uit een westelijke richting, zijn flinke zonnige perioden. En vanmiddag wordt het zo'n 26 tot 27 graden. De komende avond en nacht gaat de bewolking toenemen en later vannacht kan er wat regen of een enkele bui vallen bij een minimumtemperatuur van 17 graden. Ook morgenochtend kan er nog wat regen of een bui vallen. Daarna wordt het overal weer droog en volgen er zonnige perioden. De wind is morgen matig van kracht, waait uit een oost-noordoostelijke richting. Het wordt zo'n 29, lokaal 30 graden. Ook op maandag flinke zonnige periode. Een matige wind uit die oost-noordoostelijke richting. Een minimumtemperatuur van 17 en in de middag zo'n 29 tot 30 graden. En aan het zeer warme weer komt voorlopig geen einde. Want dinsdag, woensdag en donderdag is er veel zon, weinig bewolking. In de nacht en vroege ochtend een minimumtemperatuur afhankelijk graad of 17. Later rond de 19 graden. En in de middag wordt het zo'n 30 tot 31 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 7 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Bij een overval op een tabakswinkel vanmiddag in Rotterdam-Feyenoord is de dader licht gewond geraakt. De man was de zaak aan de Bree zonder wapens binnengekomen en eiste geld. En een winkelmedewerker ging de overvaller te lijf. Toch wist hij er uiteindelijk met de inhoud van de kassa vandoor te gaan. De overvaller van de tabakswinkel aan de Bree in Rotterdam is nog spoorloos. Bij het onweer dat gisteravond en vannacht over Nederland trok, zijn bijna 190.000 bliksemflitsen geteld, meldt het KNMI. De laatste keer dat het KNMI meer bliksemschichten telde was in 2020. Daarnaast waren er windstoten boven de 100 km per uur. Het onweer zorgde voor schade op tal van plekken in het land. Op enkele plaatsen brak brand uit in huizen, waaronder in Bleskensgraaf en Nieuwekerk aan de IJssel. In Coevorden kwam een vrouw uit Joure om het leven toen een boom omwaaide en op het dak van haar auto terecht kwam. Een 21-jarige vrouw uit Amsterdam is vanochtend om het leven gekomen in Oudekerk aan de Amstel. De fietser werd geschept door een tractor. Hulpverleners hebben de vrouw nog gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. De trekkerbestuurder was een 28-jarige man uit het Utrechtse Waterveen en hij is aangehouden. Onderzoekers zijn erin geslaagd om gesmolten Noordpoolijs opnieuw te bevriezen. In het noorden van Canada zijn afgelopen winter gaten in het ijs geboord en is zeewater opgepompt. Dat water bevroor direct en op die manier is bovenop de 1,5 meter dikke ijslaag nog eens 50 centimeter ijs toegevoegd. Waar de extra ijslaag ontbrak, smolt het ijs later verder, maar het nieuwe ijs bleef grotendeels intact. De wetenschappers hopen zo het verdwijnen van het Noordpoolijs te kunnen stoppen. Door de opwarming van de aarde is afgelopen 45 jaar 3 miljoen vierkante kilometer poolijs verdwenen. En dat is een gebied zo groot als India. Het weer veel zon vandaag. Blijft droog. Temperatuur is een graad of 24 aan zee. Landinwaarts 27 graden. Vanavond en vannacht is het helder. Het koelt niet verder af dan 18 graden. Morgen zon. Kleine kans op een bui. Dan wordt het 25 tot 28 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
3: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
4: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
5: Jazeker, heel belangrijk.
3: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
8: Hey opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met Vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
9: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen

0: Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Vrijdagavond heeft blikseminslag geleid tot een brand in een woning aan de Wolga in Nieuwekerk aan den IJssel. Er zijn geen gewonden en de brand was snel onder controle. Rond 10:10 in de avond sloeg de bliksem in bij het dak. Daardoor ontstond een brand op de zolder die grote schade heeft veroorzaakt. De brandweer was snel ter plekke en kon voorkomen dat de brand andere delen van de woning bereikte. De Rotterdamse politie heeft in de afgelopen week het huis van een 42-jarige kapellenaar doorzocht op verdenking van het downloaden, in bezit hebben en of verspreiden van kinderporno. Naast het huis van de kapellenaar doorzocht de politie ook huizen in Rotterdam-Noord, Dordrecht en Hoogvliet. De politie nam onder meer telefoons, computers, USB-sticks en tablets in beslag. De actie was onderdeel van een actieweek tegen bezitters van kinderpornografisch materiaal. Het team Bestrijding Kinderporno en Kindersekstoerisme onderzoekt of er nieuwe slachtoffers zijn. Want die willen we dan vinden om ze uit de misbruikssituatie te bevrijden en de verdachte te vervolgen, aldus het team. De kapellenaar is niet aangehouden. Volgens de politie is het niet uitgesloten dat er binnen dit onderzoek aanhoudingen gaan plaatsvinden. Dit was het nieuws van nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting voor zaterdag 20 juni. Na de zware buien van gisteravond en vannacht blijft het vandaag overdag op de meeste plaatsen droog. Er waait een matige wind uit een westelijke richting, zijn flinke zonnige perioden. En vanmiddag wordt het zo'n 26 tot 27 graden.

is er veel zon, weinig bewolking. In de nacht en vroege ochtend een minimumtemperatuur afhankelijk graad of 17, later rond de 19 graden. En in de middag wordt het zo'n 30 tot 31 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 8 uur.
1: Ik ben Aris van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Bij een overval op een tabakswinkel vanmiddag in Rotterdam-Feyenoord is de dader licht gewond geraakt. De man was de zaak aan de Bree zonder wapens binnengekomen en eiste geld. En een winkelmedewerker ging de overvaller te lijf. Toch wist hij er uiteindelijk met de inhoud van de kassa vandoor te gaan. De overvaller van de tabakswinkel aan de Bree in Rotterdam is nog spoorloos. Bij het onweer dat gisteravond en vannacht over Nederland trok, zijn bijna 190.000 bliksemflitsen geteld, meldt het KNMI. De laatste keer dat het KNMI meer bliksemschichten telde was in 2020. Daarnaast waren er windstoten boven de 100 km per uur. Het onweer zorgde voor schade op tal van plekken in het land. Op enkele plaatsen brak brand uit in huizen, waaronder in Bleskensgraaf en Nieuwekerk aan de IJssel. In Coevorden kwam een vrouw uit Joure om het leven toen een boom omwaaide en op het dak van haar auto terecht kwam. Een 21-jarige vrouw uit Amsterdam is vanochtend om het leven gekomen in Oude Kerk aan de Amstel. De fietser werd geschept door een tractor. Hulpverleners hebben de vrouw nog gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. De trekkerbestuurder was een 28-jarige man uit het Utrechtse Waterveen en hij is aangehouden. Onderzoekers zijn erin geslaagd om gesmolten Noordpoolijs opnieuw te bevriezen. In het noorden van Canada zijn afgelopen winter gaten in het ijs geboord en is zeewater opgepompt. Dat water bevroor direct en op die manier is bovenop de 1,5 meter dikke ijslaag nog eens 50 centimeter ijs toegevoegd. Waar de extra ijslaag ontbrak, smolt het ijs later verder, maar het nieuwe ijs bleef grotendeels intact. De wetenschappers hopen zo het verdwijnen van het Noordpoolijs te kunnen stoppen. Door de opwarming van de aarde is afgelopen 45 jaar 3 miljoen vierkante kilometer poolijs verdwenen. En dat is een gebied zo groot als India. Het weer, veel zon vandaag. Blijft droog. Temperatuur is een graad of 24 aan zee. Landinwaarts 27 graden. Vanavond en vannacht is het helder. Het koelt niet verder af dan 18 graden. Morgen zon. Kleine kans op een bui. Dan wordt het 25 tot 28 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met

Goedemorgen, beste luisteraars. Daar zijn we weer vanmorgen. Fijn dat jullie weer op ons programma Religieus op Verzoek hebben afgestemd. Vandaag is het alweer de 16e juni. In de studio zijn aanwezig vandaag Arjan bij de telefoon, Marcel achter de knoppen en Jacob doet de presentatie. Ik heb nog twee nummertjes over die nog opgevuld kunnen worden. Weet u nog een mooi lied? Schiet u er snel wat te binnen? Dan belt u even 010-451-7777. En dan gaan we nu vlug beginnen met ons instrumentale nummer. En deze keer is dat Psalm 75. Gespeeld door Willem Hendrik Zwart op het orgel in de Bovenkerk te Kampen.

Dan heb ik nog een verzoekje van vorige week en die kwam van mevrouw Purperaert. Ze was bestemd voor alle luisteraars. Ze wilde graag horen het lied Holy Forever. Deze keer werd er gezongen door C.C. Winans en de luisteraars krijgen een zegengroet van mevrouw Purperaert.

En dan heb ik nog een verzoekje van vorige week. En die kwam van mevrouw Ida de Jong. Ze bestemde het voor alle luisteraars. En ze wilde graag horen het lied Kom tot hem. Deze keer wordt er gezongen door de groep Selah.

En dan kom ik alweer bij het volgende bezoekje van mevrouw Ida de Jong. Ze bestemt het voor alle luisteraars. En ze wil graag horen het lied The Rivers of Babylon. Deze keer wordt het gezongen door Boney M.

En ons volgende verzoekje komt van mevrouw Ria Combe. Ze bestemt het voor alle luisteraars. Ze wil graag horen het lied Liefde Gods. Deze keer wordt dat gezongen door de groep Song of Praise.

Dan is het volgende bezoekje wat aangevraagd door mevrouw Ida de Jong. Ze bestemt het voor alle luisteraars. Ze wil graag horen het lied U tilt mij op van Lucas Kramer.

En dan komt het volgende verzoekje van mevrouw Annie Cressé. Ze bestemt het voor mevrouw Grace Stans. Ze wil graag laten horen het lied Waarheen Pelgrim, Waarheen Gaat Gij? Deze keer wordt dat gezongen door het Urker Mannenkoor Halleluja. En Grace krijgt de hartelijke groeten van Annie.

welkom bij weer het volgende bezoek van mevrouw Ida de Jong. Ze bestemt het voor alle luisteraars. Ze wil graag horen het lied Ik wandel in het licht met Jezus. Deze keer wordt dat gezongen door een aantal tienerkoren.

volgende verzoekje komt van mevrouw Annie Crezee en ze bestemt het voor alle luisteraars. Ze wil graag horen het lied De zon komt op, maak de morgen wakker. Dit is een beginregel van het lied De 10.000 redenen. Deze keer wordt dat gezongen door Sanne van den Bos.

Het volgende lied dat we voor jullie gaan draaien is Neem mij zoals ik ben. Deze keer wordt dat gezongen door het christelijk Geendermuiden mannenkoor Stereo.

Het volgende lied dat we voor jullie gaan draaien is het lied Veilig in Jezus' Armen. Deze keer wordt er gezongen door Joke Buys.

beste mensen, als ik naar mijn klok kijk, dan heb ik nog 3 minuutjes en dan is onze hele uur alweer voorbij. Het lijkt weer omgevlogen. Ik hoop dat u ervan genoten hebt. Wij in ieder geval wel. In de studio vandaag waren aanwezig Arjan en Marcel bij de knoppen en de telefoon. En Jacob deed de presentatie. Ik hoop dat voor aanstaande zondag van 8 tot 9 de herhaling er weer is. Dan kunt u dit allemaal nog een keertje beluisteren. En dan wens ik jullie allemaal een hele goede week toe. Veel gezondheid. En dan hoop ik jullie volgende week via de radio weer te ontmoeten. U krijgt nog een klein instrumentaal nummer te horen. En dat is Geprezen zij des Heilands naam van Jan Lenselink en Dick Lemaire.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 9 uur.
1: Philip van Es met het Radioruim op nieuws. Hulpverleners zijn vannacht naar de verkeerde plek gereden na een melding van een ongeluk. Op de Kapelseweg in Rotterdam is een auto tegen een boom aangereden nadat die eerst een stoeprandje had geraakt. Het ongeluk vond plaats ter hoogte van het tankstation onderaan de A20. De hulpverleners werden echter naar een ander pompstation gestuurd, zo'n 2,5 kilometer verderop, waar een reanimatie gaande was. De bestuurder van de auto raakte alleen gewond aan zijn hand. Een toevallig passerende huisarts heeft hem nagekeken. En een tabakswinkel in Rotterdam-Feyenoord is gisteren voor de derde keer in anderhalf jaar tijd overvallen. De dader was de zaak aan de Bree zonder wapens binnengekomen en eiste geld. Een winkelmedewerker ging de overvaller te lijf. De dader raakte daarbij licht gewond. Toch wist hij er met de inhoud van de kassa vandoor te gaan. De overvaller van de tabakswinkel aan de Bree in Rotterdam is nog spoorloos. En onderzoekers zijn erin geslaagd om gesmolten Noordpoolijs opnieuw te bevriezen. In het noorden van Canada zijn er afgelopen winter gaten in het ijs geboord en is zeewater opgepompt. Dat water bevroor vrijwel direct. Op die manier is bovenop de 1,5 meter dikke ijslaag nog eens 50 centimeter ijs toegevoegd. Waar de extra ijslaag ontbrak, ontsmolt het ijs later verder, maar het nieuwe ijs bleef grotendeels intact. De wetenschappers hopen zo het verdwijnen van het poolijs te kunnen stoppen. Door de opwarming van de aarde is de afgelopen 45 jaar 3 miljoen vierkante kilometer poolijs verdwenen. Een gebied zo groot als India. En het Nederlands elftal heeft gisteravond haar eerste overwinning op dit WK geboekt. De ploeg van trainer Ronald Koeman was met 5-1 te sterk voor Zweden. Doelpunten kwamen van Brian Brobbey, Cody Gakpo en Rotterdammer Crescencio Somerville. Doordat Japan met 4-0 won door 2 goals van Feyenoorder Ayase Ueda, staat Oranje nu op doelsaldo bovenaan in de pool. En voor Curaçao was de wedstrijd tegen Ecuador een historische. Doordat de ploeg van bondscoach Dick Advocaat met 0-0 gelijk speelde tegen Ecuador, pakte de Blue Wave haar eerste punt op een WK ooit. Daarmee houdt Curaçao zelfs nog zicht op de knock-outfase. Bij winst op Ivoorkust zou het eiland zich kunnen plaatsen. En dan nog het weer. Periode met zon, overal droog. Het wordt 25 tot 29 graden en opnieuw drukkend warm. Vanavond en vannacht is het droog met minimaal rond de 17 of 18 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
3: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
4: Hé, hey, opa. Hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
5: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
6: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
7: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
8: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
9: Jazeker, heel belangrijk.
7: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie

0: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Vrijdagavond heeft blikseminslag geleid tot een brand in een woning aan de Wolga in Nieuwekerk aan den IJssel. Er zijn geen gewonden en de brand was snel onder controle. Rond 9:50 in de avond sloeg de bliksem in bij het dak. Daardoor ontstond een brand op de zolder die grote schade heeft veroorzaakt. De brandweer was snel ter plekke en kon voorkomen dat de brand andere delen van de woning bereikte. De Rotterdamse politie heeft in de afgelopen week het huis van een 42-jarige kapellenaar doorzocht op verdenking van het downloaden, in bezit hebben en of verspreiden van kinderporno. Naast het huis van de kapellenaar doorzocht de politie ook huizen in Rotterdam-Noord, Dordrecht en Hoogvliet. De politie nam onder meer telefoons, computers, USB-sticks en tablets in beslag. De actie was onderdeel van een actieweek tegen bezitters van kinderpornografisch materiaal. Het team Bestrijding Kinderporno en Kindersekstoerisme onderzoekt of er nieuwe slachtoffers zijn. Want die willen we dan vinden om ze uit de misbruikssituatie te bevrijden en de verdachte te vervolgen, aldus het team. De kapellenaar is niet aangehouden. Volgens de politie is het niet uitgesloten dat er binnen dit onderzoek aanhoudingen gaan plaatsvinden. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 21 juni. Vandaag begint om 10:24 de astronomische zomer. En ook vandaag hebben we weer met zomersweer te maken met een maximumtemperatuur rond de 28 graden. De kans op een bui is klein en we krijgen een afwisseling van zon en wolken en een matige wind uit het noordoosten. De komende avond en nacht koelt het af naar ongeveer 16 graden. Morgen zijn er flinke zonnige perioden, een paar mooie weerwolken, het blijft overal droog en er waait een matige wind uit een oost-noordoostelijke richting. De maximumtemperatuur maandagmiddag rond de 28 tot 29 graden. Vanaf dinsdag volgen weer een aantal tropische dagen met veel zon en weinig bewolking en de kans op neerslag blijft klein. Op dinsdag kan het zo'n 31 graden, op woensdag 33 graden en donderdag en vrijdag worden maximaal verwacht rond de 34 graden. Pas in het weekend op zaterdag neemt de kans op een aantal buien toe en wordt het minder heet met een maximumtemperatuur rond de 28 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 10 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Vanmiddag wordt er aan de Lloydkade in Rotterdam het Nationaal Molux Monument onthuld. Het monument komt op die plek omdat er in 1951 voor het eerst Molukse knilmilitairen met hun gezinnen aan land kwamen in Nederland. De militairen hadden tussen 1945 en 1949 aan de Nederlandse kant gevochten in de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog en mochten van de Indonesische regering niet meer terug naar hun geboortegrond, de Molukken. Daarop besloot de Nederlandse regering de soldaten naar Nederland te halen. Eenmaal hier werden de mannen ontslagen uit militaire dienst en onder erbarmelijke omstandigheden gehuisvest, onder andere in voormalig concentratiekampen als kamp Vught en kamp Westerbork. Tijdens de onthulling van het monument komt ook minister-president Rob Jetten. De hoop is er vanuit de Molukse gemeenschap dat hij excuses aanbiedt namens de Nederlandse regering voor de gang van zaken toen. En hulpverleners zijn vannacht naar de verkeerde plek gereden na een melding van een ongeluk. Op de Kapelseweg in Rotterdam-Zevenkamp is een auto tegen een boom gereden nadat die eerst een stoeprand raakte. Het ongeluk vond plaats ter hoogte van het tankstation onderaan de A20. De hulpverleners werden echter naar een ander pompstation gestuurd, zo'n 2,5 kilometer verderop, waar een reanimatie gaande was. De bestuurder van de auto raakte alleen gewond aan zijn hand. Een toevallig passerende huisarts heeft hem nagekeken. En een tabakswinkel in Rotterdam-Feyenoord is gisteren voor de derde keer in 1,5 jaar tijd overvallen. De dader was de zaak aan de Bree zonder wapens binnengekomen en eiste geld. Een winkelmedewerker ging de overvaller te lijf. De dader raakte daarbij licht gewond. Toch wist hij er met de inhoud van de kassa vandoor te gaan. De overvaller van de tabakswinkel aan de Bree in Rotterdam is nog spoorloos. En het Nederlands elftal heeft gisteravond haar eerste overwinning op dit WK geboekt. De ploeg van trainer Ronald Koeman was met 5-1 te sterk voor Zweden. En doordat Japan met 4-0 won van Tunesië, staat Oranje nu op doelsaldo bovenaan in de pool. Voor Curaçao was de wedstrijd tegen Ecuador vannacht een historische. Doordat de ploeg van bondscoach Dick Advocaat met 0-0 gelijk speelde, pakte de Blue Wave haar eerste punt op een WK ooit. En daarmee houdt Curaçao zelfs nog zicht op de knock-outfase. En dan nog het weer. Periode met zon en overal droog. Het wordt 25 tot 29 graden. En opnieuw drukkend warm. Vanavond en vannacht is het droog met minima rond de 17 of 18 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Vrijdagavond heeft blikseminslag geleid tot een brand in een woning aan de Bolga in Nieuwekerk aan den IJssel. Er zijn geen gewonden en de brand was snel onder controle. Rond 10:10 in de avond sloeg de bliksem in bij het dak. Daardoor ontstond een brand op de zolder die grote schade heeft veroorzaakt. De brandweer was snel ter plekke en kon voorkomen dat de brand andere delen van de woning bereikte. De Rotterdamse politie heeft in de afgelopen week het huis van een 42-jarige kapellenaar doorzocht op verdenking van het downloaden, in bezit hebben en of verspreiden van kinderporno. Naast het huis van de kapellenaar doorzocht de politie ook huizen in Rotterdam-Noord, Dordrecht en Hoogvliet. De politie nam onder meer telefoons, computers, USB-sticks en tablets in beslag. De actie was onderdeel van een actieweek tegen bezitters van kinderpornografisch materiaal. Het team Bestrijding Kinderporno en Kindersekstoerisme onderzoekt of er nieuwe slachtoffers zijn. Want die willen we dan vinden om ze uit de misbruikssituatie te bevrijden en de verdachte te vervolgen, aldus het team. De kapellenaar is niet aangehouden. Volgens de politie is het niet uitgesloten dat er binnen dit onderzoek aanhoudingen gaan plaatsvinden. Dit was het nieuws van nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 21 juni. Vandaag begint om 10:24 de astronomische zomer. En ook vandaag hebben we weer met zomersweer te maken met een maximumtemperatuur rond de 28 graden. De kans op een bui is klein en we krijgen een afwisseling van zon en wolken en een matige wind uit het noordoosten. De komende avond en nacht koelt het af naar ongeveer 16 graden. Morgen zijn een flinke zonnige periode, een paar mooie weerwolken, het blijft overal droog en er waait een matige wind uit een oost-noordoostelijke richting. De maximumtemperatuur maandagmiddag rond de 28 tot 29 graden. Vanaf dinsdag volgen weer een aantal tropische dagen met veel zon en weinig bewolking en de kans op neerslag blijft klein. Op dinsdag kan het zo'n 31 graden, op woensdag 33 graden en donderdag en vrijdag worden maxima verwacht rond de 34 graden. Pas in het weekend op zaterdag neemt de kans op een aantal buien toe en wordt het minder heet met een maximumtemperatuur rond de 28 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 11 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Bij een brand aan de Koninginneweg in Zwijndrecht is een vrouw gewond geraakt. Rond 10:45 gisteravond ontstond er brand in een schuur achter een woning. Daarbij sloeg de brand snel over naar een naastgelegen schuur. Ook een auto raakte beschadigd door de vlammen. Door de brand waren er meerdere explosies in de omgeving te horen. De vrouw die gewond raakte kon ter plekke door ambulancepersoneel behandeld worden aan haar verwondingen. En vanmiddag wordt aan de Lloydkade in Rotterdam het Nationaal Molux Monument onthuld. Het monument komt op die plek omdat daar in 1951 de eerste Molukse knilmilitairen met hun gezinnen aan land kwamen in Nederland. De militairen hadden tussen 1945 en 1949 aan de Nederlandse kant gevochten in de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog. En mochten van de Indonesische regering niet meer terug naar hun geboortegrond, de Molukken. Daarop besloot de Nederlandse regering de soldaten naar Nederland te halen. Eenmaal hier werden de mannen ontslagen uit militaire dienst en onder erbarmelijke omstandigheden gehuisvest. Onder andere in voormalig concentratiekampen als Kamp Vught en Kamp Westerbork. Tijdens de onthulling van het monument komt ook minister-president Rob Jetten. De hoop is er vanuit de Molukse gemeenschap dat hij excuses aanbiedt namens de Nederlandse regering voor de gang van zaken van toen. En voor een overval op een tabakswinkel in Rotterdam-Feyenoord is gisteravond een 39-jarige Rotterdammer aangehouden. De tabakszaak werd voor de derde keer in 1,5 jaar tijd overvallen. De dader was de zaak aan de Bree zonder wapens binnengekomen en eiste geld. Een winkelmedewerker ging de overvaller te lijf. De dader raakte daarbij licht gewond. Toch wist hij met de inhoud van de kassa ervan door te gaan. En het Nederlands elftal heeft gisteravond haar eerste overwinning op dit WK geboekt. De ploeg van trainer Ronald Koeman was met 5-1 te sterk voor Zweden. Doordat Japan met 4-0 won van Tunesië staat Oranje nu op doelsaldo bovenaan de pool. Curaçao speelde later in de nacht met 0-0 gelijk tegen Ecuador en pakte daarmee het eerste punt op het WK in de historie van het eiland. Net als bij het Nederlands elftal brachten koning Willem-Alexander en koningin Maxima een bezoekje aan de kleedkamer om de spelers te feliciteren. Door de zegen van Oranje en het gelijke spel van Curaçao houden beide landen nog zicht op de volgende ronde van het WK. En dan nog het weer, periode met zon, overal droog. Het wordt 25 tot 29 graden. Opnieuw drukkend warm. Vanavond en vannacht is het droog met minima rond de 17 à 18 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
3: Misschien niet voor oudere mensen, maar waarom zou ik zoiets doen?
4: Jazeker, heel belangrijk.
2: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
7: Hé, hey, opa. Hoor je dat?
8: Huh?
7: Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
9: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
10: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Goedemorgen, je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: It's Saturday, Sunday, what?
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Vrijdagavond heeft blikseminslag geleid tot een brand in een woning aan de Wolga in Nieuwekerk aan den IJssel. Er zijn geen gewonden en de brand was snel onder controle. Rond 10:10 in de avond sloeg de bliksem in bij het dak. Daardoor ontstond een brand op de zolder die grote schade heeft veroorzaakt. De brandweer was snel ter plekke en kon voorkomen dat de brand andere delen van de woning bereikte. De Rotterdamse politie heeft in de afgelopen week het huis van een 42-jarige kapellenaar doorzocht op verdenking van het downloaden, in bezit hebben en of verspreiden van kinderporno. Naast het huis van de kapellenaar doorzocht de politie ook huizen in Rotterdam-Noord, Dordrecht en Hoogvliet. De politie nam onder meer telefoons, computers, USB-sticks en tablets in beslag. De actie was onderdeel van een actieweek tegen bezitters van kinderpornografisch materiaal. Het team Bestrijding Kinderporno en Kindersekstoerisme onderzoekt of er nieuwe slachtoffers zijn. Want die willen we dan vinden om ze uit de misbruikssituatie te bevrijden en de verdachte te vervolgen, aldus het team. De kapellenaar is niet aangehouden. Volgens de politie is het niet uitgesloten dat er binnen dit onderzoek aanhoudingen gaan plaatsvinden. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
3: Dit is de weersverwachting van zondag 21 juni. Vandaag begint om 10:24 de astronomische zomer. En ook vandaag hebben we weer met zomersweer te maken met een maximumtemperatuur rond de 28 graden. De kans op een bui is klein en we krijgen een afwisseling van zon en wolken en een matige wind uit het noordoosten. De komende avond en nacht koelt het af naar ongeveer 16 graden. Morgen zijn een flinke zonnige periode, een paar mooie weerwolken, blijft overal droog en er waait een matige wind uit een oost-noordoostelijke richting. De maximumtemperatuur maandagmiddag rond de 28 tot 29 graden. Vanaf dinsdag volgen weer een aantal tropische dagen met veel zon en weinig bewolking en de kans op neerslag blijft klein. Op dinsdag kan het zo'n 31 graden, op woensdag 33 graden en donderdag en vrijdag worden maximaal verwacht rond de 34 graden. Pas in het weekend, op zaterdag, neemt de kans op een aantal buien toe en wordt het minder heet met een maximumtemperatuur rond de 28 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 12 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Bij een brand aan de Koninginnenweg in Zwijndrecht is een vrouw gewond geraakt. Rond 22:15 gisteravond ontstond er brand in een schuur achter een woning. Daarbij sloeg de brand snel over naar een naastgelegen schuur. Ook een auto raakte beschadigd door de vlammen. Door de brand waren er meerdere explosies in de omgeving te horen. De vrouw die gewond raakte kon ter plekke door ambulancepersoneel behandeld worden aan haar verwondingen. En vanmiddag wordt aan de Lloydkade in Rotterdam het Nationaal Molukkers Monument onthuld. Het monument komt op die plek omdat daar in 1951 de eerste Molukse kneelmilitairen met hun gezinnen aan land kwamen in Nederland. De militairen hadden tussen 1945 en 1949 aan de Nederlandse kant gevochten in de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog. En mochten van de Indonesische regering niet meer terug naar hun geboortegrond, de Molukken. Daarop besloot de Nederlandse regering de soldaten naar Nederland te halen. Eenmaal hier werden de mannen ontslagen uit militaire dienst en onder erbarmelijke omstandigheden gehuisvest. Onder andere in voormalig concentratiekampen als Kamp Vught en Kamp Westerbork. Tijdens de onthulling van het monument komt ook minister-president Rob Jetten. De hoop is er vanuit de Molukse gemeenschap dat hij excuses aanbiedt namens de Nederlandse regering voor de gang van zaken van toen. En voor een overval op een tabakswinkel in Rotterdam-Feyenoord is gisteravond een 39-jarige Rotterdammer aangehouden. De tabakszaak werd voor de derde keer in 1,5 jaar tijd overvallen. De dader was de zaak aan de Bree zonder wapens binnengekomen en eiste geld. Een winkelmedewerker ging de overvaller te lijf. De dader raakte daarbij licht gewond. Toch wist hij met de inhoud van de kassa ervan door te gaan. En het Nederlands elftal heeft gisteravond haar eerste overwinning op dit WK geboekt. De ploeg van trainer Ronald Koeman was met 5-1 te sterk voor Zweden. Doordat Japan met 4-0 won van Tunesië staat Oranje nu op doelsaldo bovenaan de pool. Curaçao speelde later in de nacht met 0-0 gelijk tegen Ecuador en pakte daarmee het eerste punt op het WK in de historie van het eiland. Net als bij het Nederlands elftal brachten koning Willem-Alexander en koningin Maxima een bezoekje aan de kleedkamer om de spelers te feliciteren. Door de zegen van Oranje en het gelijke spel van Curaçao houden beide landen nog zicht op de volgende ronde van het WK. En dan nog het weer, periode met zon, overal droog. Het wordt 25 tot 29 graden. Opnieuw drukkend warm. Vanavond en vannacht is het droog met minima rond de 17 à 18 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Vrijdagavond heeft blikseminslag geleid tot een brand in een woning aan de Wolga in Nieuwekerk aan den IJssel. Er zijn geen gewonden en de brand was snel onder controle. Rond 10:10 in de avond sloeg de bliksem in bij het dak. Daardoor ontstond een brand op de zolder die grote schade heeft veroorzaakt. De brandweer was snel ter plekke en kon voorkomen dat de brand andere delen van de woning bereikte. De Rotterdamse politie heeft in de afgelopen week het huis van een 42-jarige kapellenaar doorzocht op verdenking van het downloaden, in bezit hebben en of verspreiden van kinderporno. Naast het huis van de kapellenaar doorzocht de politie ook huizen in Rotterdam-Noord, Dordrecht en Hoogvliet. De politie nam onder meer telefoons, computers, USB-sticks en tablets in beslag. De actie was onderdeel van een actieweek tegen bezitters van kinderpornografisch materiaal. Het team Bestrijding Kinderporno en Kinderseks-toerisme onderzoekt of er nieuwe slachtoffers zijn. Want die willen we dan vinden om ze uit de misbruikssituatie te bevrijden en de verdachte te vervolgen, aldus het team. De kapellenaar is niet aangehouden. Volgens de politie is het niet uitgesloten dat er binnen dit onderzoek aanhoudingen gaan plaatsvinden. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 21 juni. Vandaag begint om 10:24 de astronomische zomer. En ook vandaag hebben we weer met zomersweer te maken met een maximumtemperatuur rond de 28 graden. De kans op een bui is klein en we krijgen een afwisseling van zon en wolken en een matige wind uit het noordoosten. De komende avond en nacht koelt het af naar ongeveer 16 graden. Morgen zijn er flinke zonnige perioden, een paar mooie weerwolken, het blijft overal droog en er waait een matige wind uit een oost-noordoostelijke richting. De maximumtemperatuur maandagmiddag rond de 28 tot 29 graden. Vanaf dinsdag volgen weer een aantal tropische dagen met veel zon en weinig bewolking en de kans op neerslag blijft klein. Op dinsdag kan het zo'n 31 graden, op woensdag 33 graden en donderdag en vrijdag worden maximaal verwacht rond de 34 graden. Pas in het weekend op zaterdag neemt de kans op een aantal buien toe en wordt het minder heet met een maximumtemperatuur rond de 28 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio
1: Capelle. Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Bij een brand aan de Koninginnenweg in Zwijndrecht is een vrouw gewond geraakt. Rond 11:15 gisteravond ontstond er brand in een schuur achter een woning. Daarbij sloeg de brand snel over naar een naastgelegen schuur. Ook een auto raakte beschadigd door de vlammen. Door de brand waren er meerdere explosies in de omgeving te horen. De vrouw die gewond raakte kon ter plekke door ambulancepersoneel behandeld worden aan haar verwondingen. En vanmiddag wordt aan de Lloydkade in Rotterdam het Nationaal Molux Monument onthuld. Het monument komt op die plek omdat daar in 1951 de eerste Molukse kneelmilitairen met hun gezinnen aan land kwamen in Nederland. De militairen hadden tussen 1945 en 1949 aan de Nederlandse kant gevochten in de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog. En mochten van de Indonesische regering niet meer terug naar hun geboortegrond, de Molukken. Daarop besloot de Nederlandse regering de soldaten naar Nederland te halen. Eenmaal hier werden de mannen ontslagen uit militaire dienst en onder erbarmelijke omstandigheden gehuisvest. Onder andere in voormalig concentratiekampen als Kamp Vught en Kamp Westerbork. Tijdens de onthulling van het monument komt ook minister-president Rob Jetten. De hoop is er vanuit de Molukse gemeenschap dat hij excuses aanbiedt namens de Nederlandse regering voor de gang van zaken van toen. En voor een overval op een tabakswinkel in Rotterdam-Feyenoord is gisteravond een 39-jarige Rotterdammer aangehouden. De tabakszaak werd voor de derde keer in 1,5 jaar tijd overvallen. De dader was de zaak aan de Bree zonder wapens binnengekomen en eiste geld. Een winkelmedewerker ging de overvaller te lijf. De dader raakte daarbij licht gewond. Toch wist hij met de inhoud van de kassa ervan door te gaan. En het Nederlands elftal heeft gisteravond haar eerste overwinning op dit WK geboekt. De ploeg van trainer Ronald Koeman was met 5-1 te sterk voor Zweden. Doordat Japan met 4-0 won van Tunesië staat Oranje nu op doelsaldo bovenaan de pool. Curaçao speelde later in de nacht met 0-0 gelijk tegen Ecuador en pakte daarmee het eerste punt op het WK in de historie van het eiland. Net als bij het Nederlands elftal brachten koning Willem-Alexander en koningin Maxima een bezoekje aan de kleedkamer om de spelers te feliciteren. Door de zegen van Oranje en het gelijke spel van Curaçao houden beide landen nog zicht op de volgende ronde van het WK. En dan nog het weer, periode met zon, overal droog. Het wordt 25 tot 29 graden. Opnieuw drukkend warm.
2: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
3: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
4: Jazeker, heel belangrijk.
2: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
5: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
8: Hey opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met Vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
9: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
0: Goedemiddag, je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Vrijdagavond heeft blikseminslag geleid tot een brand in een woning aan de Wolga in Nieuwekerk aan den IJssel. Er zijn geen gewonden en de brand was snel onder controle. Rond 9:50 in de avond sloeg de bliksem in bij het dak. Daardoor ontstond een brand op de zolder die grote schade heeft veroorzaakt. De brandweer was snel ter plekke en kon voorkomen dat de brand andere delen van de woning bereikte. De Rotterdamse politie heeft in de afgelopen week het huis van een 42-jarige kapellenaar doorzocht op verdenking van het downloaden, in bezit hebben en of verspreiden van kinderporno. Naast het huis van de kapellenaar doorzocht de politie ook huizen in Rotterdam-Noord, Dordrecht en Hoogvliet. De politie nam onder meer telefoons, computers, USB-sticks en tablets in beslag. De actie was onderdeel van een actieweek tegen bezitters van kinderpornografisch materiaal. Het team Bestrijding Kinderporno en Kindersekstoerisme onderzoekt of er nieuwe slachtoffers zijn. Want die willen we dan vinden om ze uit de misbruikssituatie te bevrijden en de verdachte te vervolgen, aldus het team. De kapellenaar is niet aangehouden. Volgens de politie is het niet uitgesloten dat er binnen dit onderzoek aanhoudingen gaan plaatsvinden. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 21 juni. Vandaag begint om 10:24 de astronomische zomer. En ook vandaag hebben we weer met zomersweer te maken met een maximumtemperatuur rond de 28 graden. De kans op een bui is klein en we krijgen een afwisseling van zon en wolken en een matige wind uit het noordoosten. De komende avond en nacht koelt het af naar ongeveer 16 graden. Morgen zijn een flinke zonnige periode, een paar mooie weerwolken, blijft overal droog en er waait een matige wind uit een oost-noordoostelijke richting. De maximumtemperatuur maandagmiddag rond de 28 tot 29 graden. Vanaf dinsdag volgen weer een aantal tropische dagen met veel zon en weinig bewolking en de kans op neerslag blijft klein. Op dinsdag kan het zo'n 31 graden, op woensdag 33 graden en donderdag en vrijdag worden maximaal verwacht rond de 34 graden. Pas in het weekend op zaterdag neemt de kans op een aantal buien toe en wordt het minder heet met een maximumtemperatuur rond de 28 graden.
0: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Muziek en informatie voor Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 2:00.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Bij een brand aan de Koninginneweg in Zwijndrecht is een vrouw gewond geraakt. Rond 11:15 gisteravond ontstond er brand in een schuur achter een woning. Daarbij sloeg de brand snel over naar een naastgelegen schuur. Ook een auto raakte beschadigd door de vlammen. Door de brand waren er meerdere explosies in de omgeving te horen. De vrouw die gewond raakte kon ter plekke door ambulancepersoneel behandeld worden aan haar verwondingen. En vanmiddag wordt aan de Lloydkade in Rotterdam het Nationaal Molux Monument onthuld. Het monument komt op die plek omdat daar in 1951 de eerste Molukse knilmilitairen met hun gezinnen aan land kwamen in Nederland. De militairen hadden tussen 1945 en 1949 aan de Nederlandse kant gevochten in de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog. En mochten van de Indonesische regering niet meer terug naar hun geboortegrond, de Molukken. Daarop besloot de Nederlandse regering de soldaten naar Nederland te halen. Eenmaal hier werden de mannen ontslagen uit militaire dienst en onder erbarmelijke omstandigheden gehuisvest. Onder andere in voormalig concentratiekampen als Kamp Vught en Kamp Westerbork. Tijdens de onthulling van het monument komt ook minister-president Rob Jette. De hoop is er vanuit de Molukse gemeenschap dat hij excuses aanbiedt namens de Nederlandse regering voor de gang van zaken van toen. En voor een overval op een tabakswinkel in Rotterdam-Feyenoord is gisteravond een 39-jarige Rotterdammer aangehouden. De tabakszaak werd voor de derde keer in 1,5 jaar tijd overvallen. De dader was de zaak aan de Bree zonder wapens binnengekomen en eiste geld. Een winkelmedewerker ging de overvaller te lijf. De dader raakte daarbij licht gewond. Toch wist hij met de inhoud van de kassa ervan door te gaan. En het Nederlands elftal heeft gisteravond haar eerste overwinning op dit WK geboekt. De ploeg van trainer Ronald Koeman was met 5-1 te sterk voor Zweden. Doordat Japan met 4-0 won van Tunesië staat Oranje nu op doelsaldo bovenaan de pool. Curaçao speelde later in de nacht met 0-0 gelijk tegen Ecuador en pakte daarmee het eerste punt op het WK in de historie van het eiland. Net als bij het Nederlands elftal brachten koning Willem-Alexander en koningin Maxima een bezoekje aan de kleedkamer om de spelers te feliciteren. Door de zegen van Oranje en het gelijke spel van Curaçao houden beide landen nog zicht op de volgende ronde van het WK. En dan nog het weer, periode met zon, overal droog. Het wordt 25 tot 29 graden. Opnieuw drukkend warm. Vanavond en vannacht is het droog met minima rond de 17 à 18 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. 105.3 FM.

0: Je luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Vrijdagavond heeft blikseminslag geleid tot een brand in een woning aan de Wolga in Nieuwekerk aan den IJssel. Er zijn geen gewonden en de brand was snel onder controle. Rond 9:50 in de avond sloeg de bliksem in bij het dak. Daardoor ontstond een brand op de zolder die grote schade heeft veroorzaakt. De brandweer was snel ter plekke en kon voorkomen dat de brand andere delen van de woning bereikte. De Rotterdamse politie heeft in de afgelopen week het huis van een 42-jarige kapellenaar doorzocht op verdenking van het downloaden, in bezit hebben en of verspreiden van kinderporno. Naast het huis van de kapellenaar doorzocht de politie ook huizen in Rotterdam-Noord, Dordrecht en Hoogvliet. De politie nam onder meer telefoons, computers, USB-sticks en tablets in beslag. De actie was onderdeel van een actieweek tegen bezitters van kinderpornografisch materiaal. Het team Bestrijding Kinderporno en Kindersekstoerisme onderzoekt of er nieuwe slachtoffers zijn. Want die willen we dan vinden om ze uit de misbruikssituatie te bevrijden en de verdachte te vervolgen, aldus het team. De kapellenaar is niet aangehouden. Volgens de politie is het niet uitgesloten dat er binnen dit onderzoek aanhoudingen gaan plaatsvinden. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 21 juni. Vandaag begint om 10:24 de astronomische zomer. En ook vandaag hebben we weer met zomersweer te maken met een maximumtemperatuur rond de 28 graden. De kans op een bui is klein en we krijgen een afwisseling van zon en wolken en een matige wind uit het noordoosten. De komende avond en nacht koelt het af naar ongeveer 16 graden. Morgen zijn er flinke zonnige perioden, een paar mooie weerwolken, het blijft overal droog en er waait een matige wind uit een oost-noordoostelijke richting. De maximumtemperatuur maandagmiddag rond de 28 tot 29 graden. Vanaf dinsdag volgen weer een aantal tropische dagen met veel zon en weinig bewolking en de kans op neerslag blijft klein. Op dinsdag kan het zo'n 31 graden, op woensdag 33 graden en donderdag en vrijdag worden maximaal verwacht rond de 34 graden. Pas in het weekend, op zaterdag, neemt de kans op een aantal buien toe en wordt het minder heet met een maximumtemperatuur rond de 28 graden.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 3 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Bij een brand aan de Koninginneweg in Zwijndrecht is een vrouw gewond geraakt. Rond 11:15 gisteravond ontstond er brand in een schuur achter een woning. Daarbij sloeg de brand snel over naar een naastgelegen schuur. Ook een auto raakte beschadigd door de vlammen. Door de brand waren er meerdere explosies in de omgeving te horen. De vrouw die gewond raakte kon ter plekke door ambulancepersoneel behandeld worden aan haar verwondingen. En vanmiddag wordt aan de Lloydkade in Rotterdam het Nationaal Molux Monument onthuld. Het monument komt op die plek omdat daar in 1951 de eerste Molukse knilmilitairen met hun gezinnen aan land kwamen in Nederland. De militairen hadden tussen 1945 en 1949 aan de Nederlandse kant gevochten in de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog. En mochten van de Indonesische regering niet meer terug naar hun geboortegrond, de Molukken. Daarop besloot de Nederlandse regering de soldaten naar Nederland te halen. Eenmaal hier werden de mannen ontslagen uit militaire dienst en onder erbarmelijke omstandigheden gehuisvest. Onder andere in voormalig concentratiekampen als Kamp Vught en Kamp Westerbork. Tijdens de onthulling van het monument komt ook minister-president Rob Jetten. De hoop is er vanuit de Molukse gemeenschap dat hij excuses aanbiedt namens de Nederlandse regering voor de gang van zaken van toen. En voor een overval op een tabakswinkel in Rotterdam-Feyenoord is gisteravond een 39-jarige Rotterdammer aangehouden. De tabakszaak werd voor de derde keer in 1,5 jaar tijd overvallen. De dader was de zaak aan de Bree zonder wapens binnengekomen en eiste geld. Een winkelmedewerker ging de overvaller te lijf. De dader raakte daarbij licht gewond. Toch wist hij met de inhoud van de kassa ervan door te gaan. En het Nederlands elftal heeft gisteravond haar eerste overwinning op dit WK geboekt. De ploeg van trainer Ronald Koeman was met 5-1 te sterk voor Zweden. Doordat Japan met 4-0 won van Tunesië staat Oranje nu op doelsaldo bovenaan de pool. Curaçao speelde later in de nacht met 0-0 gelijk tegen Ecuador en pakte daarmee het eerste punt op het WK in de historie van het eiland. Net als bij het Nederlands elftal brachten koning Willem-Alexander en koningin Maxima een bezoekje aan de kleedkamer om de spelers te feliciteren. Door de zegen van Oranje en het gelijke spel van Curaçao houden beide landen nog zicht op de volgende ronde van het WK. En dan nog het weer, periode met zon, overal droog. Het wordt 25 tot 29 graden. Opnieuw drukkend warm. Vanavond en vannacht is het droog met minima rond de 17 à 18 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
3: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
4: Jazeker, heel belangrijk.
2: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
5: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
8: Hey opa, hoor je dat?
9: Huh?
8: Ik loop ook mee met vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
10: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
0: Goedemiddag, je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Vrijdagavond heeft blikseminslag geleid tot een brand in een woning aan de Wolga in Nieuwekerk aan den IJssel. Er zijn geen gewonden en de brand was snel onder controle. Rond 9:50 in de avond sloeg de bliksem in bij het dak. Daardoor ontstond een brand op de zolder die grote schade heeft veroorzaakt. De brandweer was snel ter plekke en kon voorkomen dat de brand andere delen van de woning bereikte. De Rotterdamse politie heeft in de afgelopen week het huis van een 42-jarige kapellenaar doorzocht op verdenking van het downloaden, in bezit hebben en of verspreiden van kinderporno. Naast het huis van de kapellenaar doorzocht de politie ook huizen in Rotterdam-Noord, Dordrecht en Hoogvliet. De politie nam onder meer telefoons, computers, USB-sticks en tablets in beslag. De actie was onderdeel van een actieweek tegen bezitters van kinderpornografisch materiaal. Het team Bestrijding Kinderporno en Kindersekstoerisme onderzoekt of er nieuwe slachtoffers zijn. Want die willen we dan vinden om ze uit de misbruikssituatie te bevrijden en de verdachte te vervolgen, aldus het team. De kapellenaar is niet aangehouden. Volgens de politie is het niet uitgesloten dat er binnen dit onderzoek aanhoudingen gaan plaatsvinden. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 21 juni. Vandaag begint om 10:24 de astronomische zomer. En ook vandaag hebben we weer met zomersweer te maken met een maximumtemperatuur rond de 28 graden. De kans op een bui is klein en we krijgen een afwisseling van zon en wolken en een matige wind uit het noordoosten. De komende avond en nacht koelt het af naar ongeveer 16 graden. Morgen zijn er flinke zonnige perioden, een paar mooie weerwolken, blijft overal droog en er waait een matige wind uit een oost-noordoostelijke richting. De maximumtemperatuur maandagmiddag rond de 28 tot 29 graden. Vanaf dinsdag volgen weer een aantal tropische dagen met veel zon en weinig bewolking en de kans op neerslag blijft klein. Op dinsdag kan het zo'n 31 graden, op woensdag 33 graden en donderdag en vrijdag worden maximaal verwacht rond de 34 graden. Pas in het weekend, op zaterdag, neemt de kans op een aantal buien toe en wordt het minder heet met een maximum temperatuur rond de 28 graden.
0: Het geluid van Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 4 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Tijdens de inhuldiging van het Nationaal Molukkers Monument heeft minister-president Rob Jetten excuses aangeboden namens de Nederlandse regering voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers. Jetten riep op dat het monument naast een eerbetoon aan de knilsoldaten en hun gezinnen ook een blijvende boodschap moet zijn voor de Molukse Nederlanders. U wordt gezien, zou volgens de minister-president die boodschap moeten zijn. De bijeenkomst vindt plaats op de Lloydkade in Rotterdam, waar het monument staat. Er is voor die plek gekozen omdat dat de kade is waar Molukse knilmilitairen in 1951 voor het eerst voet aan wal zetten nadat zij na de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog namens Nederland vochten en niet meer terug konden naar de Molukken. En de boa's in Schiedam die hebben last van de beperkingen die zijn ontstaan door een fout van de gemeente. Afgelopen woensdag kwam streekomroep 2 met het nieuws dat boa's geen handhavingsbevoegdheid meer hebben, omdat die niet is verlengd door de gemeente. Daarom moesten boa's de handboeien inleveren, moeten ze ook de boa-logo's afdekken en mogen ze geen boetes uitdelen. Ze mogen alleen nog maar toezicht houden in Schiedam. In Schiedam worden boa's nu nageroepen, zegt de gemeente. Daarop is een gesprek gekomen tussen de burgemeester en de voormalig boa's. De fout is eind juli pas hersteld. Dan mogen de toezichthouders zichzelf weer boa noemen. En een eigenaar van een American Bull heeft zijn hond vrijdag in een snikhete auto laten zitten op het parkeerterrein van avonturenboerderij Molenwaard in Groot-Ammers. De hond werd door de politie uit de auto gehaald met een lichaamstemperatuur van 42,3 graden... En dat is een temperatuur die dodelijk kan zijn voor honden. De actie van de eigenaar is des te opmerkelijker, omdat de avonturenboerderij hondvriendelijk is en honden er gewoon welkom zijn. De eigenaar van de hond kreeg een fikse rekening voor de zorg van de hond en ook een boete van de politie. De eigenaar kreeg de hond na een stevig gesprek met politie en medewerkers van de dierenambulance wel weer mee naar huis. En in Tarragona, in het noordoosten van Spanje, zijn 3 jonge zwemmers om het leven gekomen. Ze maakten deel uit van een groep van 6 jongeren die vanaf de rotsen in de Middellandse Zee sprongen. Door de sterke stroming kwamen ze in de problemen. 3 konden zelf naar het strand komen. De anderen werden door de reddingsdienst uit zee gehaald. 1 van hen, een jongen van 12, overleed meteen. De andere 2 jongens, die 13 waren, werden naar het ziekenhuis gebracht, waar ze gisteren bezweken. De jongeren zwommen op een strand waar geen strandwachten waren. Er wapperde een gele vlag. Zwemmen wordt dan vanwege gevaar afgeraden. En dan nog het weer. Periode met zon, overal droog. Het wordt 25 tot 29 graden en opnieuw drukkend warm. Vanavond en vannacht is het droog met minima rond de 17 of 18 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Vrijdagavond heeft blikseminslag geleid tot een brand in een woning aan de Wolga in Nieuwekerk aan den IJssel. Er zijn geen gewonden en de brand was snel onder controle. Rond 9:50 in de avond sloeg de bliksem in bij het dak. Daardoor ontstond een brand op de zolder die grote schade heeft veroorzaakt. De brandweer was snel ter plekke en kon voorkomen dat de brand andere delen van de woning bereikte. De Rotterdamse politie heeft in de afgelopen week het huis van een 42-jarige Capellenaar doorzocht op verdenking van het downloaden, in bezit hebben en of verspreiden van kinderporno. Naast het huis van de Capellenaar doorzocht de politie ook huizen in Rotterdam-Noord, Dordrecht en Hoogvliet. De politie nam onder meer telefoons, computers, USB-sticks en tablets in beslag. De actie was onderdeel van een actieweek tegen bezitters van kinderpornografisch materiaal. Het team Bestrijding Kinderporno en Kindersekstoerisme onderzoekt of er nieuwe slachtoffers zijn. Want die willen we dan vinden om ze uit de misbruikssituatie te bevrijden en de verdachte te vervolgen, aldus het team. De Capellenaar is niet aangehouden. Volgens de politie is het niet uitgesloten dat er binnen dit onderzoek aanhoudingen gaan plaatsvinden. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 21 juni. Vandaag begint om 10:24 de astronomische zomer. En ook vandaag hebben we weer met zomersweer te maken met een maximumtemperatuur rond de 28 graden. De kans op een bui is klein en we krijgen een afwisseling van zon en wolken en een matige wind uit het noordoosten. De komende avond en nacht koelt het af naar ongeveer 16 graden. Morgen zijn een flinke zonnige periode, een paar mooie weerwolken, blijft overal droog en er waait een matige wind uit een oost-noordoostelijke richting. De maximumtemperatuur maandagmiddag rond de 28 tot 29 graden. Vanaf dinsdag volgen weer een aantal tropische dagen met veel zon en weinig bewolking en de kans op neerslag blijft klein. Op dinsdag kan het zo'n 31 graden, op woensdag 33 graden en donderdag en vrijdag worden maximaal verwacht rond de 34 graden. Pas in het weekend, op zaterdag, neemt de kans op een aantal buien toe en wordt het minder heet met een maximumtemperatuur rond de 28 graden.
0: Muziek en informatie voor Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle. Hello.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 5 uur.
1: Philip van Es met het Radioruim opnieuw. Tijdens de inhuldiging van het Nationaal Molux Monument heeft minister-president Rob Jetten excuses aangeboden namens de Nederlandse regering voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers. Jetten riep op dat het monument naast een eerbetoon aan de knilsoldaten en hun gezinnen ook een blijvende boodschap moet zijn voor de Molukse Nederlanders. U wordt gezien, zou volgens de minister-president die boodschap moeten zijn. De bijeenkomst vindt plaats op de Lloydkade in Rotterdam, waar het monument staat. Er is voor die plek gekozen omdat dat de kade is waar Molukse knilmilitairen in 1951 voor het eerst voet aan wal zetten en dat zij na de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog namens Nederland vochten en niet meer terug konden naar de Molukken. En de boa's in Schiedam die hebben last van de beperkingen die zijn ontstaan door een fout van de gemeente. Afgelopen woensdag kwam streekomroep 2 met het nieuws dat boa's geen handhavingsbevoegdheid meer hebben, omdat die niet is verlengd door de gemeente. Daarom moesten boa's de handboeien inleveren, moeten ze ook de boa-logo's afdekken en mogen ze geen boetes uitdelen. Ze mogen alleen nog maar toezicht houden in Schiedam. In Schiedam worden boa's nu nageroepen, zegt de gemeente. Daarop is een gesprek gekomen tussen de burgemeester en de voormalig boa's. De fout is eind juli pas hersteld. Dan mogen de toezichthouders zichzelf weer boa noemen. En een eigenaar van een American Bull heeft zijn hond vrijdag in een snikhete auto laten zitten op het parkeerterrein van avonturenboerderij Molenwaard in Groot-Ammers. De hond werd door de politie uit de auto gehaald met een lichaamstemperatuur van 42,3 graden. En dat is een temperatuur die dodelijk kan zijn voor honden. De actie van de eigenaar is des te opmerkelijker, omdat de avonturenboerderij hondvriendelijk is en honden er gewoon welkom zijn. De eigenaar van de hond kreeg een fikse rekening voor de zorg van de hond en ook een boete van de politie. De eigenaar kreeg de hond na een stevig gesprek met politie en medewerkers van de dierenambulance wel weer mee naar huis. En in Tarragona, in het noordoosten van Spanje, zijn 3 jonge zwemmers om het leven gekomen. Ze maakten deel uit van een groep van 6 jongeren die vanaf de rotsen in de Middellandse Zee sprongen. Door de sterke stroming kwamen ze in de problemen. 3 konden zelf naar het strand komen. De anderen werden door de reddingsdienst uit zee gehaald. 1 van hen, een jongen van 12, overleed meteen. De andere 2 jongens, die 13 waren, werden naar het ziekenhuis gebracht, waar ze gisteren bezweken. De jongeren zwommen op een strand waar geen strandwachten waren. Er wapperde een gele vlag. Zwemmen wordt dan vanwege gevaar afgeraden. En dan nog het weer. Periode met zon, overal droog. Het wordt 25 tot 29 graden en opnieuw drukkend warm. Vanavond en vannacht is het droog met minima rond de 17 of 18 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
3: Misschien niet voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
4: Jazeker, heel belangrijk.
2: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
7: Hé, hey, opa. Hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
8: Kom kijken. Bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
9: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Je luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Vrijdagavond heeft blikseminslag geleid tot een brand in een woning aan de Wolga in Nieuwekerk aan den IJssel. Er zijn geen gewonden en de brand was snel onder controle. Rond 9:50 in de avond sloeg de bliksem in bij het dak. Daardoor ontstond een brand op de zolder die grote schade heeft veroorzaakt.

0: veroorzaakt. De brandweer was snel ter plekke en kon voorkomen dat de brand andere delen van de woning bereikte. De Rotterdamse politie heeft in de afgelopen week het huis van een 42-jarige kapellenaar doorzocht op verdenking van het downloaden, in bezit hebben en of verspreiden van kinderporno. Naast het huis van de kapellenaar doorzocht de politie ook huizen in Rotterdam-Noord, Dordrecht en Hoogvliet. De politie nam onder meer telefoons, computers, USB-sticks en tablets in beslag. De actie was onderdeel van een actieweek tegen bezitters van kinderpornografisch materiaal. Het team Bestrijding Kinderporno en Kindersekstoerisme onderzoekt of er nieuwe slachtoffers zijn. Want die willen we dan vinden om ze uit de misbruikssituatie te bevrijden en de verdachte te vervolgen, aldus het team. De kapellenaar is niet aangehouden. Volgens de politie is het niet uitgesloten dat er binnen dit onderzoek aanhoudingen gaan plaatsvinden. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
1: Dit is de weersverwachting van zondag 21 juni. Vandaag begint om 10:24 de astronomische zomer. En ook vandaag hebben we weer met zomersweer te maken met een maximumtemperatuur rond de 28 graden. De kans op een bui is klein en we krijgen een afwisseling van zon en wolken en een matige wind uit het noordoosten. De komende avond en nacht koelt het af naar ongeveer 16 graden. Morgen zijn er flinke zonnige perioden, een paar mooie weerwolken, het blijft overal droog en er waait een matige wind uit een oost-noordoostelijke richting. De maximumtemperatuur maandagmiddag rond de 28 tot 29 graden. Vanaf dinsdag volgen weer een aantal tropische dagen met veel zon en weinig bewolking en de kans op neerslag blijft klein. Op dinsdag kan het zo'n 31 graden, op woensdag 33 graden en donderdag en vrijdag worden maximaal verwacht rond de 34 graden. Pas in het weekend, op zaterdag, neemt de kans op een aantal buien toe en wordt het minder heet met een maximumtemperatuur rond de 28 graden.
2: De gezelligste van de regio.
3: Gezelligste.
2: Dit is Radio Capelle.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 6 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Tijdens de inhuldiging van het Nationaal Molux Monument heeft minister-president Rob Jetten excuses aangeboden namens de Nederlandse regering voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers. Jetten riep op dat het monument naast een eerbetoon aan de knilsoldaten en hun gezinnen ook een blijvende boodschap moet zijn voor de Molukse Nederlanders. U wordt gezien, zou volgens de minister-president die boodschap moeten zijn. De bijeenkomst vindt plaats op de Lloydkade in Rotterdam, waar het monument staat. Er is voor die plek gekozen omdat dat de kade is waar Molukse knilmilitairen in 1951 voor het eerst voet aan wal zetten. Nadat zij na de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog namens Nederland vochten en niet meer terug konden naar de Molukken. En de boa's in Schiedam die hebben last van de beperkingen die zijn ontstaan door een fout van de gemeente. Afgelopen woensdag kwam streekomroep 2 met het nieuws dat boa's geen handhavingsbevoegdheid meer hebben, omdat die niet is verlengd door de gemeente. Daarom moesten boa's de handboeien inleveren, moeten ze ook de boa-logo's afdekken en mogen ze geen boetes uitdelen. Ze mogen alleen nog maar toezicht houden in Schiedam. In Schiedam worden boa's nu nageroepen, zegt de gemeente. Daarop is een gesprek gekomen tussen de burgemeester en de voormalig boa's. De fout is eind juli pas hersteld. Dan mogen de toezichthouders zichzelf weer boa noemen. En een eigenaar van een American Bull heeft zijn hond vrijdag in een snikhete auto laten zitten op het parkeerterrein van avonturenboerderij Molenwaard in Groot-Ammers. De hond werd door de politie uit de auto gehaald met een lichaamstemperatuur van 42,3 graden. En dat is een temperatuur die dodelijk kan zijn voor honden. De actie van de eigenaar is des te opmerkelijker, omdat de avonturenboerderij hondvriendelijk is en honden er gewoon welkom zijn. De eigenaar van de hond kreeg een fikse rekening voor de zorg van de hond en ook een boete van de politie. De eigenaar kreeg de hond na een stevig gesprek met politie en medewerkers van de dierenambulance wel weer mee naar huis. En in Tarragona, in het noordoosten van Spanje, zijn 3 jonge zwemmers om het leven gekomen. Ze maakten deel uit van een groep van 6 jongeren die vanaf de rotsen in de Middellandse Zee sprongen. Door de sterke stroming kwamen ze in de problemen. 3 konden zelf naar het strand komen. De anderen werden door de reddingsdienst uit zee gehaald. 1 van hen, een jongen van 12, overleed meteen. De andere 2 jongens, die 13 waren, werden naar het ziekenhuis gebracht, waar ze gisteren bezweken. De jongeren zwommen op een strand waar geen strandwachten waren. Er wapperde een gele vlag. Zwemmen wordt dan vanwege gevaar afgeraden. En dan nog het weer. Periode met zon, overal droog. Het wordt 25 tot 29 graden en opnieuw drukkend warm. Vanavond en vannacht is het droog met minima rond de 17 of 18 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Vrijdagavond heeft blikseminslag geleid tot een brand in een woning aan de Wolga in Nieuwekerk aan den IJssel. Er zijn geen gewonden en de brand was snel onder controle. Rond 9:50 in de avond sloeg de bliksem in bij het dak. Daardoor ontstond een brand op de zolder die grote schade heeft veroorzaakt. De brandweer was snel ter plekke en kon voorkomen dat de brand andere delen van de woning bereikte. De Rotterdamse politie heeft in de afgelopen week het huis van een 42-jarige kapellenaar doorzocht op verdenking van het downloaden, in bezit hebben en of verspreiden van kinderporno. Naast het huis van de kapellenaar doorzocht de politie ook huizen in Rotterdam-Noord, Dordrecht en Hoogvliet. De politie nam onder meer telefoons, computers, USB-sticks en tablets in beslag. De actie was onderdeel van een actieweek tegen bezitters van kinderpornografisch materiaal. Het team Bestrijding Kinderporno en Kindersekstoerisme onderzoekt of er nieuwe slachtoffers zijn. Want die willen we dan vinden om ze uit de misbruikssituatie te bevrijden en de verdachte te vervolgen, aldus het team. De kapellenaar is niet aangehouden. Volgens de politie is het niet uitgesloten dat er binnen dit onderzoek aanhoudingen gaan plaatsvinden. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 21 juni. Vandaag begint om 10:24 de astronomische zomer. En ook vandaag hebben we weer met zomersweer te maken met een maximumtemperatuur rond de 28 graden. De kans op een bui is klein en we krijgen een afwisseling van zon en wolken en een matige wind uit het noordoosten. De komende avond en nacht koelt het af naar ongeveer 16 graden. Morgen zijn er flinke zonnige perioden, een paar mooie weerwolken, het blijft overal droog en er waait een matige wind uit een oost-noordoostelijke richting. De maximumtemperatuur maandagmiddag rond de 28 tot 29 graden. Vanaf dinsdag volgen weer een aantal tropische dagen met veel zon en weinig bewolking en de kans op neerslag blijft klein. Op dinsdag kan het zo'n 31 graden, op woensdag 33 graden en donderdag en vrijdag worden maximaal verwacht rond de 34 graden. Pas in het weekend, op zaterdag, neemt de kans op een aantal buien toe en wordt het minder heet met een maximumtemperatuur rond de 28 graden.

cry if you saw me crying? And would you save my soul?

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 7 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Tijdens de inhuldiging van het Nationaal Molux Monument heeft minister-president Rob Jette excuses aangeboden namens de Nederlandse regering voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers. Jette riep op dat het monument naast een eerbetoon aan de knilsoldaten en hun gezinnen ook een blijvende boodschap moet zijn voor de Molukse Nederlanders. U wordt gezien, zou volgens de minister-president die boodschap moeten zijn. De bijeenkomst vindt plaats op de Lloydkade in Rotterdam, waar het monument staat. Er is voor die plek gekozen omdat dat de kade is waar Molukse knilmilitairen in 1951 voor het eerst voet aan wal zetten nadat zij na de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog namens Nederland vochten en niet meer terug konden naar de Molukken. En de boa's in Schiedam die hebben last van de beperkingen die zijn ontstaan door een fout van de gemeente. Afgelopen woensdag kwam streekomroep 2 met het nieuws dat boa's geen handhavingsbevoegdheid meer hebben, omdat die niet is verlengd door de gemeente. Daarom moesten boa's de handboeien inleveren, moeten ze ook de boa-logo's afdekken en mogen ze geen boetes uitdelen. Ze mogen alleen nog maar toezicht houden in Schiedam. In Schiedam worden boa's nu nageroepen, zegt de gemeente. Daarop is een gesprek gekomen tussen de burgemeester en de voormalig boa's. De fout is eind juli pas hersteld. Dan mogen de toezichthouders zichzelf weer boa noemen. En een eigenaar van een American Bull heeft zijn hond vrijdag in een snikhete auto laten zitten op het parkeerterrein van avonturenboerderij Molenwaard in Groot-Ammers. De hond werd door de politie uit de auto gehaald met een lichaamstemperatuur van 42,3 graden. En dat is een temperatuur die dodelijk kan zijn voor honden. De actie van de eigenaar is des te opmerkelijker, omdat de avonturenboerderij hondvriendelijk is en honden er gewoon welkom zijn. De eigenaar van de hond kreeg een fikse rekening voor de zorg van de hond en ook een boete van de politie. De eigenaar kreeg de hond na een stevig gesprek met politie en medewerkers van de dierenambulance wel weer mee naar huis. En in Tarragona, in het noordoosten van Spanje, zijn 3 jonge zwemmers om het leven gekomen. Ze maakten deel uit van een groep van 6 jongeren die vanaf de rotsen in de Middellandse Zee sprongen. Door de sterke stroming kwamen ze in de problemen. 3 konden zelf naar het strand komen. De anderen werden door de reddingsdienst uit zee gehaald. 1 van hen, een jongen van 12, overleefde meteen. De andere 2 jongens, die 13 waren, werden naar het ziekenhuis gebracht, waar ze gisteren bezweken. De jongeren zwommen op een strand waar geen strandwachten waren. Er wapperde een gele vlag. Zwemmen wordt dan vanwege gevaar afgeraden. En dan nog het weer. Periode met zon, overal droog. Het wordt 25 tot 29 graden en opnieuw drukkend warm. Vanavond en vannacht is het droog met minima rond de 17 of 18 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
3: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
4: Misschien niet voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
5: Jazeker, heel belangrijk.
3: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
8: Hé, hey, opa. Hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
9: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten, we zijn allemaal samen.

Voor degene met de slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht. Voor degene die weet, we komen samen.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Vrijdagavond heeft blikseminslag geleid tot een brand in een woning aan de Wolga in Nieuwekerk aan den IJssel. Er zijn geen gewonden en de brand was snel onder controle. Rond 9:50 in de avond sloeg de bliksem in bij het dak. Daardoor ontstond een brand op de zolder die grote schade heeft veroorzaakt. De brandweer was snel ter plekke en kon voorkomen dat de brand andere delen van de woning bereikte. De Rotterdamse politie heeft in de afgelopen week het huis van een 42-jarige Capellenaar doorzocht op verdenking van het downloaden, in bezit hebben en of verspreiden van kinderporno. Naast het huis van de Capellenaar doorzocht de politie ook huizen in Rotterdam-Noord, Dordrecht en Hoogvliet. De politie nam onder meer telefoons, computers, USB-sticks en tablets in beslag.

0: Actie was onderdeel van een actieweek tegen bezitters van kinderpornografisch materiaal. Het team Bestrijding Kinderporno en Kindersekstoerisme onderzoekt of er nieuwe slachtoffers zijn. Want die willen we dan vinden om ze uit de misbruikssituatie te bevrijden en de verdachte te vervolgen, aldus het team. De kapellenaar is niet aangehouden. Volgens de politie is het niet uitgesloten dat er binnen dit onderzoek aanhoudingen gaan plaatsvinden. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
1: Dit is de weersverwachting van zondag 21 juni. Vandaag begint om 10:24 de astronomische zomer. En ook vandaag hebben we weer met zomersweer te maken met een maximumtemperatuur rond de 28 graden. De kans op een bui is klein en we krijgen een afwisseling van zon en wolken en een matige wind uit het noordoosten. De komende avond en nacht koelt het af naar ongeveer 16 graden. Morgen zijn een flinke zonnige periode, een paar mooie weerwolken, blijft overal droog en er waait een matige wind uit een oost-noordoostelijke richting. De maximumtemperatuur maandagmiddag rond de 28 tot 29 graden. Vanaf dinsdag volgen weer een aantal tropische dagen met veel zon en weinig bewolking en de kans op neerslag blijft klein. Op dinsdag kan het zo'n 31 graden, op woensdag 33 graden en donderdag en vrijdag worden maximaal verwacht rond de 34 graden. Pas in het weekend, op zaterdag, neemt de kans op een aantal buien toe en wordt het minder heet met een maximumtemperatuur rond de 28 graden.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 8 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Tijdens de inhuldiging van het Nationaal Molux Monument heeft minister-president Rob Jetten excuses aangeboden namens de Nederlandse regering voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers. Jetten riep op dat het monument naast een eerbetoon aan de knilsoldaten en hun gezinnen ook een blijvende boodschap moet zijn voor de Molukse Nederlanders. U wordt gezien, zou volgens de minister-president die boodschap moeten zijn. De bijeenkomst vindt plaats op de Lloydkade in Rotterdam, waar het monument staat. Er is voor die plek gekozen omdat dat de kade is waar Molukse knilmilitairen in 1951 voor het eerst voet aan wal zetten nadat zij na de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog namens Nederland vochten en niet meer terug konden naar de Molukken. En de boa's in Schiedam die hebben last van de beperkingen die zijn ontstaan door een fout van de gemeente. Afgelopen woensdag kwam streekomroep 2 met het nieuws dat boa's geen handhavingsbevoegdheid meer hebben, omdat die niet is verlengd door de gemeente. Daarom moesten boa's de handboeien inleveren, moeten ze ook de boa-logo's afdekken en mogen ze geen boetes uitdelen. Ze mogen alleen nog maar toezicht houden in Schiedam. In Schiedam worden boa's nu nageroepen, zegt de gemeente. Daarop is een gesprek gekomen tussen de burgemeester en de voormalig boa's. De fout is eind juli pas hersteld. Dan mogen de toezichthouders zichzelf weer boa noemen. En een eigenaar van een American Bull heeft zijn hond vrijdag in een snikhete auto laten zitten op het parkeerterrein van avonturenboerderij Molenwaard in Groot-Ammers. De hond werd door de politie uit de auto gehaald met een lichaamstemperatuur van 42,3 graden. En dat is een temperatuur die dodelijk kan zijn voor honden. De actie van de eigenaar is des te opmerkelijker omdat de avonturenboerderij hondvriendelijk is en honden er gewoon welkom zijn. De eigenaar van de hond kreeg een fikse rekening voor de zorg van de hond en ook een boete van de politie. De eigenaar kreeg de hond na een stevig gesprek met politie en medewerkers van de dierenambulance wel weer mee naar huis. En in Tarragona, in het noordoosten van Spanje, zijn 3 jonge zwemmers om het leven gekomen. Ze maakten deel uit van een groep van 6 jongeren die vanaf de rotsen in de Middellandse Zee sprongen. Door de sterke stroming kwamen ze in de problemen. 3 konden zelf naar het strand komen. De anderen werden door de reddingsdienst uit zee gehaald. 1 van hen, een jongen van 12, overleed meteen. De andere 2 jongens, die 13 waren, werden naar het ziekenhuis gebracht, waar ze gisteren bezweken. De jongeren zwommen op een strand waar geen strandwachten waren. Er wapperde een gele vlag. Zwemmen wordt dan vanwege gevaar afgeraden. En dan nog het weer. Periode met zon, overal droog. Het wordt 25 tot 29 graden en opnieuw drukkend warm. Vanavond en vannacht is het droog met minima rond de 17 of 18 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.
3: 105.3 Radio Capelle. Hi, my name is Diana Jones and I want to thank you for tuning in to Undercover.

zijn nog maar in de eerste helft van 2026, maar ik denk toch dat deze plaat met de titel Grey & Green van Grey De Lisle en Les Green hoog in mijn toplijstje komt over albums 2026. Je hoorde het nummer I'm Gonna Let You Call Me Baby, Grey De Lisle en Les Green. Dus hey hallo, fijn, je bent er voor een hele nieuwe undercover die zoals gewoonlijk weer boordevol zit met nieuwe muziekjes die maar binnen blijven komen. Dat is fijn. Ik heb de krenten uit de pap gezocht voor je en op een rijtje gezet. De tweede plek van het eerste uur bestemt altijd voor een artiest die ik voor langere tijd in het zonnetje zet. Dus vanaf het begin van dit jaar luisteren we al naar Bonnie Raitt en daar ga ik nog even mee door. Vandaag het nummer About to Make Me Leave Home van het album Sweet Forgiveness 1977. Daarna Brand Culp. Zijn nieuwe album heet Live a Song, Write a Memory, Volume 1 net uit. If I Don't See You gaat dat nummer worden. Bonnie Raitt, Brand Culp.

mooie nummer zojuist was er eentje van Caleb Cottle van zijn nieuwste album Heavy Thrill, het nummer The Ballad of Country Ham. Oh, we gaan naar Rodney Crowell, evenwel goed zeggen, alhoewel jij hem waarschijnlijk gewoon al heel lang kent. 20 jaar geleden nam deze beste muzikant een album op. 10 liedjes, allemaal opgenomen, gemasterd. En besloot hij om het niet uit te brengen omdat hij het niet onder woorden kon brengen, maar er beval hem iets niet. 20 jaar later opnieuw ontdekt, onder het stof vandaan gehaald en bedacht, nou, ik heb geen idee wat er mis is met dat album, eigenlijk helemaal niets. Kom op, we gaan het uitbrengen. Dus het nieuwe album van Rodney Crowell, eigenlijk al 20 jaar oud. Oh, even mijn alarm, het is weer zover. Een momentje, ja. 20 jaar nadat het opgenomen was, nu uit het album Then Again. En Bring It On Home to Memphis gaat het liedje worden. Daarna Sherry Harding van het album Storyland Down in the Shoals. Lekkere blues. En dan kom ik daarna weer even bij je terug. Rodney Crowell, Sherry Harding.

0: Skip Bailey deed zojuist een liefdesbetuiging in het nummer Wildflower Bouquet. En dat is tevens de titeltrack van zijn nieuwste album, deze week uit. Twee dames nu. Te beginnen met die prachtige Lila Diane, die haar hele album opnam in een thuissituatie. Alle spullen neergezet in de huiskamer, de hele band en alles in één keer opnemen. Ongelooflijk, dan moet je dus een enorm goede band hebben. Wil dat op die manier zo goed klinken? Nou, dat doet het. Alle nummers op het album Who's Keeping Time. Ik zie dat ik heel slecht getypt heb op het lijstje wat ik hier nu voor ogen heb. Ik zal zorgen dat ik de spelfouten eruit haal voordat ik deze playlist rondstuur. Mocht je die namelijk ook willen, dan kan dat. Elke maandagen stuur ik de playlisten van deze show en van de Soul Show via een nieuwsbrief door. Laat het me even weten. Je kunt me mailen anita_@gmail.com. In ieder geval, Lila Diane gaat Galloping zingen en spelen. En daarna mevrouw Bella White van haar album A Sign in the Weather. Ook deze week uit het nummer Trouble. Komen ze.
1: Chewing on time, chipped my tooth, decades worth of bad news. Wind so cold, chapped our skin, lay me down, soft circle drain.

je wat, ik ga je deze week weer eens wat singeltjes laten horen. Drie achter elkaar. Te beginnen met California Blues van Alex Amen. Daarna Razor Wire Wall van Elizabeth Cook, die Evan Felker meevroeg om te spelen en stemmetjes te zingen. Elizabeth Cook. En daarna Jason Scott en de band The High Heat. Leuk nummer, Highway Robbery. Drie singeltjes. Alex Amen, Elizabeth Cook en Jason Scott.

Tijd voor country muziek met die geweldige Willie Nelson. De 93-jarige Willie Nelson heeft een nieuw album, Dream Chaser. Vorige week liet ik je het openingsnummer horen. Vandaag gaat hij Fly Away zingen en spelen natuurlijk. En William Alexander zong en speelde een heel album vol over cowboys en paarden en hoe dat allemaal gaat. Dat album heet Along the Boundary Line en When the Old Stockman Road gaat zijn liedje worden. Willie Nelson en William Alexander.

de genres en de tempo's een beetje af te wisselen, zodat het interessant blijft. Alhoewel natuurlijk al die verschillende artiesten hopelijk al interessant genoeg zijn. Ik heb nog twee dingen voor je. Vorige week op de valreep kreeg ik het nieuwe album Union Made binnen van Old Crow Medicine Show. De aanrader is niet alleen de studioalbums, maar vooral als je ooit de kans krijgt om ze live te zien. Wat een feest. Vandaag het nummer Rye Whiskey. Union Made, zo heet het nieuwe album dus. En als laatste Jason Ritchie en de band The Bad Kid. Long Twisted Night van hun album 13 Hours. En dan vraag ik je of dat je mee verhuist naar het tweede uur. Tot zo!

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 9 uur.
1: Philip van Es met het Radioruim opnieuws. Tijdens de inhuldiging van het Nationaal Molux Monument heeft minister-president Rob Jetten excuses aangeboden namens de Nederlandse regering voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers. Jetten riep op dat het monument naast een eerbetoon aan de knilsoldaten en hun gezinnen ook een blijvende boodschap moet zijn voor de Molukse Nederlanders. U wordt gezien, zou volgens de minister-president die boodschap moeten zijn. De bijeenkomst vindt plaats op de Lloydkade in Rotterdam, waar het monument staat. Er is voor die plek gekozen omdat dat de kade is waar Molukse knilmilitairen in 1951 voor het eerst voet aan wal zetten en dat zij na de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog namens Nederland vochten en niet meer terug konden naar de Molukken. En de boa's in Schiedam die hebben last van de beperkingen die zijn ontstaan door een fout van de gemeente. Afgelopen woensdag kwam streekomroep 2 met het nieuws dat boa's geen handhavingsbevoegdheid meer hebben, omdat die niet is verlengd door de gemeente. Daarom moesten boa's de handboeien inleveren, moeten ze ook de boa-logo's afdekken en mogen ze geen boetes uitdelen. Ze mogen alleen nog maar toezicht houden in Schiedam. In Schiedam worden boa's nu nageroepen, zegt de gemeente. Daarop is een gesprek gekomen tussen de burgemeester en de voormalig boa's. De fout is eind juli pas hersteld. Dan mogen de toezichthouders zichzelf weer boa noemen. En een eigenaar van een American Bull heeft zijn hond vrijdag in een snikhete auto laten zitten op het parkeerterrein van avonturenboerderij Molenwaard in Groot-Ammers. De hond werd door de politie uit de auto gehaald met een lichaamstemperatuur van 42,3 graden... En dat is een temperatuur die dodelijk kan zijn voor honden. De actie van de eigenaar is des te opmerkelijker, omdat de avonturenboerderij hondvriendelijk is en honden er gewoon welkom zijn. De eigenaar van de hond kreeg een fikse rekening voor de zorg van de hond en ook een boete van de politie. De eigenaar kreeg de hond na een stevig gesprek met politie en medewerkers van de dierenambulance wel weer mee naar huis. En in Tarragona, in het noordoosten van Spanje, zijn 3 jonge zwemmers om het leven gekomen. Ze maakten deel uit van een groep van 6 jongeren die vanaf de rotsen in de Middellandse Zee sprongen. Door de sterke stroming kwamen ze in de problemen. 3 konden zelf naar het strand komen. De anderen werden door de reddingsdienst uit zee gehaald. 1 van hen, een jongen van 12, overleed meteen. De andere 2 jongens, die 13 waren, werden naar het ziekenhuis gebracht, waar ze gisteren bezweken. De jongeren zwommen op een strand waar geen strandwachten waren. Er wapperde een gele vlag. Zwemmen wordt dan vanwege gevaar afgeraden. En dan nog het weer. Periode met zon, overal droog. Het wordt 25 tot 29 graden en opnieuw drukkend warm. Vanavond en vannacht is het droog met minima rond de 17 of 18 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
3: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
4: Jazeker, heel belangrijk.
2: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
5: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
8: Hey opa! Hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met Veven marcheert. Kom je ook kijken?
9: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
0: Goedenavond, je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.
10: 105.3
11: This is Guy Davis, and guess where I am? I'm undercover with Anita.

Zoals je misschien al wel gemerkt hebt, ik heb de afgelopen week ontzettend veel mooie en fijne blues binnengekregen. Onder andere deze meneer, John Primer. Van het album Tribute to Theresa's Lounge hoorde je het nummer We All Need Help. Dat is waar. Ik heb zoveel blues binnengekregen dat ik wel iets meer blues draai deze week dan normaal, maar ik het wel over de aankomende weken ga verspreiden. Op de tweede plek van het tweede uur een plaat uit mijn eigen platenkast. Ik ben bij de R, daar heb ik er heel veel van. Dus ook deze week Daniel Romano. Nu van het album met je vreemde titel, If I've Only One Time Asking, ga ik je de titeltrack laten horen. Dat album is trouwens van 2015. Daarna Mike Richmond van het album Without an Audience, het nummer All for You. Daniel Romano en Mike Richmond.

muziek van deze Cat Eaton wordt gecategoriseerd als soulmuziek. Maar als je dat album luistert, dat album heet What Happens Now? Vraagteken, dan hoor je dat ze allerlei invloeden heeft in de muziek. Heerlijk, dat wel. What Happens Now? De titeltrack Cat Eaton. Vorige week, net als de Old Crow Medicine Show, kreeg ik net 5 minuten voordat ik de playlist had afgemaakt, iets binnen van de band The Red Clay Strays. Daar hoorde je toen al iets van, ga ik vandaag nog een keer doen, want dat album Grateful is echt heel goed. Do Today wordt het liedje deze week, The Red Clay Strays, en daarna The Builders and the Butchers, zo heet de band, Worlds on Fire. Nou, niets is minder waar, staat op hun nieuwe album No Tomorrow, en dat hoop ik dan niet, dat niet waar is, hè. Het is allemaal heel veel en ellendig in de wereld, maar dat er helemaal geen toekomst meer zou zijn, dat zou te doemdenkerig zijn. The Red Clay Strays and the Builders and the

je een beetje gedrentel horen op de achtergrond, dan tikken de tenen van Jackson. Oh, nu springt hij op de stoel achter mij. Die stoel in mijn werkkamer staat compleet in de weg. Maar hij vindt het zo gezellig om erbij te komen liggen als ik aan het opnemen ben. Vandaar dat je wel vaker geknauw en getrippel hoort. Wat ging ik je vertellen? Ja, het is tijd om te gaan covercoveren. De aanleiding is het album Let's Live Together van de band The Name Droppers, die het nummer Man Is Boy coverde. Dat is er eentje van Muddy Waters, die ga ik zo als eerste draaien, 1955. Dus de kwaliteit is niet heel goed, maar dat heeft zijn charme. En dan kun je daarna de beter opgenomen. Maar dat is logisch, want dat album Let's Live Together is van vorige week van de Name Droppers horen. Tweemaal Manish Boys. De Name Droppers, maar eerst Muddy Waters himself. Oh.

Net als vorige week kreeg ik op de valreep, toen ik mijn playlist bijna klaar had, nog iets prachtigs binnen. Ik ben een grote fan van echtpaar Ferris en Jason Romero. En ik had hem helemaal niet aanzien komen. Er is een nieuw album. Dat album heet, lange titel, These Are The Days That Turn Into Years. Ik word daar heel blij van. Ik hoop jij ook. Als je hen nog niet kent, is de moeite waard om ook hun oudere werken nog eens even te checken. Maar dit album heet dus These Are The Days That Turn Into Years. En Left My Home is het nummer van deze week. Maar ik ga ongetwijfeld de aankomende tijd meer draaien van dit leuke en zeer aardige echtpaar dat niet alleen banjo speelt, maar ook een bedrijfje heeft en die dingen zelf handmatig maakt. Daarna, want we gaan even drie folk dingen achter elkaar doen. Daarna Renee Fleming, dat is een operazangeres, die samen met banjo-speler Bela Fleck, die als een van de grootheden geldt, het album The Fiddle and the Drum opnam. En op dit nummer Pretty Bird vroeg ze dan, en die namen kennen wij wel, Cheryl Hall en Sarah Jarosz mee te zingen. Dat zijn twee dames die regelmatig in mijn show en collega's show horen vindt. Had ik dan nog iets? Ja, dan heb ik ook nog Paper Wings. Dat is een prachtig folk duo, prachtige harmonieën van het album Mountains on the Moon, het nummer After All This Time. En ik zeg het nog maar eens, als ik te veel klet of je luistert maar half, want je bent aan het afwassen of iets dergelijks en je hoort niet precies wat ik zeg, dan kan ik je één keer in de week de playlist toesturen. Dan kan je zelf nog eens wat onderzoek doen naar die muziekjes die je erg aanspreken. Laat me het weten als je dat wilt. Ook voor al uw andere op- en aanmerkingen. AnitaUndercover@gmail.com. Voor nu, Ferris en Jason Romero, Renee Fleming en Bela Fleck samen met Cheryl Hall en Sarah Jarosz en The Paper Wings.

0: Dat was toch een prachtig blokje van drie heel andere folkliedjes. We gaan even drie heren achter elkaar draaien nu. Allemaal iets steviger. Te beginnen met Josiah and the Bonnevilles. Hun album heet As Is. En Carolina Heart heb ik gekozen deze keer. Daarna gaan we nog even terug naar het album Vanilli van Jim Keller. Mistakes is wat ik gekozen heb. En daarna Joshua Ray Walker's album. Dat heet Ain't Dead Yet. En vandaag ga je Outlaw horen. Joshua and the Bonnevilles, Jim Keller en Joshua Ray Walker.
1: She was only 16 when she started.

tijd. Vliegt als je het naar je zin hebt. En ik heb weer met heel veel plezier deze muziekjes voor je op een rij gezet. Ik ga zelf ook luisteren, want ik heb heel veel mooie dingen op deze lijst gezet. Maar daar heb ik niet veel tijd om echt goed te luisteren zelf. Dus, eerder dit online staan, luister ik gewoon lekker met je mee. Ik heb nog twee dingen voor je. Een single, So Blinded by Hate. Er komen heerlijk veel protestsongs uit. En zo hoort het door Marty Denton en Sherry Allen. Een singeltje van deze maand. En dan eindig ik met singer-songwriter Jenny Reynolds van haar album Willow and Stone, het nummer I'm Not The One. En dan hoop ik dat je volgende week weer inschakelt. Zorg ik dat ik weer 2 uur lang het mooiste van het mooiste en het nieuwste van het nieuwste voor je op een rij hebt. Fijne week, tot de volgende keer. Doeg!

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 10 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Tijdens de inhuldiging van het Nationaal Molux Monument heeft minister-president Rob Jette excuses aangeboden namens de Nederlandse regering voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers. Jette riep op dat het monument naast een eerbetoon aan de knilsoldaten en hun gezinnen ook een blijvende boodschap moet zijn voor de Molukse Nederlanders. U wordt gezien, zou volgens de minister-president die boodschap moeten zijn. De bijeenkomst vindt plaats op de Lloydkade in Rotterdam, waar het monument staat. Er is voor die plek gekozen omdat dat de kade is waar Molukse knilmilitairen in 1951 voor het eerst voet aan wal zetten nadat zij na de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog namens Nederland vochten en niet meer terug konden naar de Molukken. En de boa's in Schiedam die hebben last van de beperkingen die zijn ontstaan door een fout van de gemeente. Afgelopen woensdag kwam streekomroep 2 met het nieuws dat boa's geen handhavingsbevoegdheid meer hebben, omdat die niet is verlengd door de gemeente. Daarom moesten boa's de handboeien inleveren, moeten ze ook de boa-logo's afdekken en mogen ze geen boetes uitdelen. Ze mogen alleen nog maar toezicht houden in Schiedam. In Schiedam worden boa's nu nageroepen, zegt de gemeente. Daarop is een gesprek gekomen tussen de burgemeester en de voormalig boa's. De fout is eind juli pas hersteld. Dan mogen de toezichthouders zichzelf weer boa noemen. En een eigenaar van een American Bull heeft zijn hond vrijdag in een snikhete auto laten zitten op het parkeerterrein van avonturenboerderij Molenwaard in Groot-Ammers. De hond werd door de politie uit de auto gehaald met een lichaamstemperatuur van 42,3 graden. En dat is een temperatuur die dodelijk kan zijn voor honden. De actie van de eigenaar is des te opmerkelijker, omdat de avonturenboerderij hondvriendelijk is en honden er gewoon welkom zijn. De eigenaar van de hond kreeg een fikse rekening voor de zorg van de hond en ook een boete van de politie. De eigenaar kreeg de hond na een stevig gesprek met politie en medewerkers van de dierenambulance wel weer mee naar huis. En in Tarragona, in het noordoosten van Spanje, zijn 3 jonge zwemmers om het leven gekomen. Ze maakten deel uit van een groep van 6 jongeren die vanaf de rotsen in de Middellandse Zee sprongen. Door de sterke stroming kwamen ze in de problemen. 3 konden zelf naar het strand komen. De anderen werden door de reddingsdienst uit zee gehaald. 1 van hen, een jongen van 12, overleed meteen. De andere 2 jongens, die 13 waren, werden naar het ziekenhuis gebracht, waar ze gisteren bezweken. De jongeren zwommen op een strand waar geen strandwachten waren. Er wapperde een gele vlag. Zwemmen wordt dan vanwege gevaar afgeraden. En dan nog het weer. Periode met zon, overal droog. Het wordt 25 tot 29 graden en opnieuw drukkend warm. Vanavond en vannacht is het droog met minima rond de 17 of 18 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit.

0: naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Vrijdagavond heeft blikseminslag geleid tot een brand in een woning aan de Wolga in Nieuwekerk aan den IJssel. Er zijn geen gewonden en de brand was snel onder controle. Rond 9:50 in de avond sloeg de bliksem in bij het dak. Daardoor ontstond een brand op de zolder die grote schade heeft veroorzaakt. De brandweer was snel ter plekke en kon voorkomen dat de brand andere delen van de woning bereikte. De Rotterdamse politie heeft in de afgelopen week het huis van een 42-jarige kapellenaar doorzocht op verdenking van het downloaden, in bezit hebben en of verspreiden van kinderporno. Naast het huis van de kapellenaar doorzocht de politie ook huizen in Rotterdam-Noord, Dordrecht en Hoogvliet. De politie nam onder meer telefoons, computers, USB-sticks en tablets in beslag. De actie was onderdeel van een actieweek tegen bezitters van kinderpornografisch materiaal. Het team Bestrijding Kinderporno en Kindersekstoerisme onderzoekt of er nieuwe slachtoffers zijn. Want die willen we dan vinden om ze uit de misbruikssituatie te bevrijden en de verdachte te vervolgen, aldus het team. De kapellenaar is niet aangehouden. Volgens de politie is het niet uitgesloten dat er binnen dit onderzoek aanhoudingen gaan plaatsvinden. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 21 juni. Vandaag begint om 10:24 de astronomische zomer. En ook vandaag hebben we weer met zomersweer te maken met een maximumtemperatuur rond de 28 graden. De kans op een bui is klein en we krijgen een afwisseling van zon en wolken en een matige wind uit het noordoosten. De komende avond en nacht koelt het af naar ongeveer 16 graden. Morgen zijn een flinke zonnige periode, een paar mooie weerwolken, blijft overal droog en er waait een matige wind uit een oost-noordoostelijke richting. De maximumtemperatuur maandagmiddag rond de 28 tot 29 graden. Vanaf dinsdag volgen weer een aantal tropische dagen met veel zon en weinig bewolking en de kans op neerslag blijft klein. Op dinsdag kan het zo'n 31 graden, op woensdag 33 graden en donderdag en vrijdag worden maximaal verwacht rond de 34 graden. Pas in het weekend, op zaterdag, neemt de kans op een aantal buien toe en wordt het minder heet met een maximumtemperatuur rond de 28 graden.
0: 24 uur per dag, 7 dagen in de week, muziek en informatie voor Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 11 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Tijdens de inhuldiging van het Nationaal Molukse Monument heeft minister-president Rob Jetten excuses aangeboden namens de Nederlandse regering voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers. Jetten riep op dat het monument naast een eerbetoon aan de knilsoldaten en hun gezinnen ook een blijvende boodschap moet zijn voor de Molukse Nederlanders. U wordt gezien, zou volgens de minister-president die boodschap moeten zijn. De bijeenkomst vindt plaats op de Lloydkade in Rotterdam, waar het monument staat. Er is voor die plek gekozen omdat dat de kade is waar Molukse knilmilitairen in 1951 voor het eerst voet aan wal zetten nadat zij na de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog namens Nederland vochten en niet meer terug konden naar de Molukken. En de boa's in Schiedam die hebben last van de beperkingen die zijn ontstaan door een fout van de gemeente. Afgelopen woensdag kwam streekomroep 2 met het nieuws dat boa's geen handhavingsbevoegdheid meer hebben, omdat die niet is verlengd door de gemeente. Daarom moesten boa's de handboeien inleveren, moeten ze ook de boa-logo's afdekken en mogen ze geen boetes uitdelen. Ze mogen alleen nog maar toezicht houden in Schiedam. In Schiedam worden boa's nu nageroepen, zegt de gemeente. En daarop is een gesprek gekomen tussen de burgemeester en de voormalig boa's. De fout is eind juli pas hersteld. Dan mogen de toezichthouders zichzelf weer boa noemen. En een eigenaar van een American Bull heeft zijn hond vrijdag in een snikhete auto laten zitten op het parkeerterrein van avonturenboerderij Molenwaard in Groot-Ammers. De hond werd door de politie uit de auto gehaald met een lichaamstemperatuur van 42,3 graden... En dat is een temperatuur die dodelijk kan zijn voor honden. De actie van de eigenaar is des te opmerkelijker, omdat de avonturenboerderij hondvriendelijk is en honden er gewoon welkom zijn. De eigenaar van de hond kreeg een fikse rekening voor de zorg van de hond en ook een boete van de politie. De eigenaar kreeg de hond na een stevig gesprek met politie en medewerkers van de dierenambulance wel weer mee naar huis. En in Tarragona, in het noordoosten van Spanje, zijn drie jonge zwemmers om het leven gekomen. Ze maakten deel uit van een groep van 6 jongeren die vanaf de rotsen in de Middellandse Zee sprongen. Door de sterke stroming kwamen ze in de problemen. 3 konden zelf naar het strand komen. De anderen werden door de reddingsdienst uit zee gehaald. 1 van hen, een jongen van 12, overleed meteen. De andere 2 jongens, die 13 waren, werden naar het ziekenhuis gebracht, waar ze gisteren bezweken. De jongeren zwommen op een strand waar geen strandwachten waren. Er wapperde een gele vlag. Zwemmen wordt dan vanwege gevaar afgeraden. En dan nog het weer. Periode met zon, overal droog. Het wordt 25 tot 29 graden en opnieuw drukkend warm. Vanavond en vannacht is het droog met minima rond de 6.
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
3: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
4: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
5: Jazeker, heel belangrijk.
3: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
8: Hey opa, hoor je dat? Huh? Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
9: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit...

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Vrijdagavond heeft blikseminslag geleid tot een brand in een woning aan de Wolga in Nieuwekerk aan den IJssel. Er zijn geen gewonden en de brand was snel onder controle. Rond 9:50 in de avond sloeg de bliksem in bij het dak. Daardoor ontstond een brand op de zolder die grote schade heeft veroorzaakt. De brandweer was snel ter plekke en kon voorkomen dat de brand andere delen van de woning bereikte. De Rotterdamse politie heeft in de afgelopen week het huis van een 42-jarige kapellenaar doorzocht op verdenking van het downloaden, in bezit hebben en of verspreiden van kinderporno. Naast het huis van de kapellenaar doorzocht de politie ook huizen in Rotterdam-Noord, Dordrecht en Hoogvliet. De politie nam onder meer telefoons, computers, USB-sticks en tablets in beslag. De actie was onderdeel van een actieweek tegen bezitters van kinderpornografisch materiaal. Het team Bestrijding Kinderporno en Kinderseks-toerisme onderzoekt of er nieuwe slachtoffers zijn. Want die willen we dan vinden om ze uit de misbruikssituatie te bevrijden en de verdachte te vervolgen, aldus het team. De kapellenaar is niet aangehouden. Volgens de politie is het niet uitgesloten dat er binnen dit onderzoek aanhoudingen gaan plaatsvinden. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van zondag 21 juni. Vandaag begint om 10:24 de astronomische zomer. En ook vandaag hebben we weer met zomersweer te maken met een maximumtemperatuur rond de 28 graden. De kans op een bui is klein en we krijgen een afwisseling van zon en wolken en een matige wind uit het noordoosten. De komende avond en nacht koelt het af naar ongeveer 16 graden. Morgen zijn er flinke zonnige perioden, een paar mooie weerwolken, het blijft overal droog en er waait een matige wind uit een oost-noordoostelijke richting. De maximumtemperatuur maandagmiddag rond de 28 tot 29 graden. Vanaf dinsdag volgen weer een aantal

0: tropische dagen met veel zon en weinig bewolking en de kans op neerslag blijft klein. Op dinsdag kan het zo'n 31 graden, op woensdag 33 graden en donderdag en vrijdag worden maximaal verwacht rond de 34 graden. Pas in het weekend, op zaterdag, neemt de kans op een aantal buien toe en wordt het minder heet met een maximum temperatuur rond de 28 graden.
1: Dit is Radio Capelle, het geluid van Capelle aan den IJssel.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.3 FM.
1: Philip van Es met het radioruim opnieuw. Tijdens de inhuldiging van het Nationaal Molux Monument heeft minister-president Rob Jetten excuses aangeboden namens de Nederlandse regering voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers. Jetten riep op dat het monument naast een eerbetoon aan de knilsoldaten en hun gezinnen ook een blijvende boodschap moet zijn voor de Molukse Nederlanders. U wordt gezien, zou volgens de minister-president die boodschap moeten zijn. De bijeenkomst vindt plaats op de Lloydkade in Rotterdam, waar het monument staat. Er is voor die plek gekozen omdat dat de kade is waar Molukse knilmilitairen in 1951 voor het eerst voet aan wal zetten nadat zij na de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog namens Nederland vochten en niet meer terug konden naar de Molukken. En de boa's in Schiedam die hebben last van de beperkingen die zijn ontstaan door een fout van de gemeente. Afgelopen woensdag kwam streekomroep 2 met het nieuws dat boa's geen handhavingsbevoegdheid meer hebben, omdat die niet is verlengd door de gemeente. Daarom moesten boa's de handboeien inleveren, moeten ze ook de boa-logo's afdekken en mogen ze geen boetes uitdelen. Ze mogen alleen nog maar toezicht houden in Schiedam. In Schiedam worden boa's nu nageroepen, zegt de gemeente. Daarop is een gesprek gekomen tussen de burgemeester en de voormalig boa's. De fout is eind juli pas hersteld. Dan mogen de toezichthouders zichzelf weer boa noemen. En een eigenaar van een American Bull heeft zijn hond vrijdag in een snikhete auto laten zitten op het parkeerterrein van avonturenboerderij Molenwaard in Groot-Ammers. De hond werd door de politie uit de auto gehaald met een lichaamstemperatuur van 42,3 graden. En dat is een temperatuur die dodelijk kan zijn voor honden. De actie van de eigenaar is des te opmerkelijker, omdat de avonturenboerderij hondvriendelijk is en honden er gewoon welkom zijn. De eigenaar van de hond kreeg een fikse rekening voor de zorg van de hond en ook een boete van de politie. De eigenaar kreeg de hond na een stevig gesprek met politie en medewerkers van de dierenambulance wel weer mee naar huis. En in Tarragona, in het noordoosten van Spanje, zijn 3 jonge zwemmers om het leven gekomen. Ze maakten deel uit van een groep van 6 jongeren die vanaf de rotsen in de Middellandse Zee sprongen. Door de sterke stroming kwamen ze in de problemen. 3 konden zelf naar het strand komen. De anderen werden door de reddingsdienst uit zee gehaald. 1 van hen, een jongen van 12, overleefde meteen. De andere 2 jongens, die 13 waren, werden naar het ziekenhuis gebracht, waar ze gisteren bezweken. De jongeren zwommen op een strand waar geen strandwachten waren. Er wapperde een gele vlag. Zwemmen wordt dan vanwege gevaar afgeraden. En dan nog het weer. Periode met zon, overal droog. Het wordt 5.
2: Mogen we even je aandacht? 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Oftewel een bloedstolsel dat een ader of slagader afsluit. Bijvoorbeeld in het been. Zo'n bloedstolsel kan losschieten en een levensgevaarlijke longembolie veroorzaken. Of een hart- of herseninfarct. Trombose komt van jong tot oud voor. 1 op de 4 mensen overlijdt door trombose. Misschien wel een familielid of een andere dierbare. Geef voor levensreddend onderzoek.
0: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

kan je voelen met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee, je bent er niet.

0: ben ik nooit alleen.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Vrijdagavond heeft blikseminslag geleid tot een brand in een woning aan de Wolga in Nieuwekerk aan den IJssel. Er zijn geen gewonden en de brand was snel onder controle. Rond 9:50 in de avond sloeg de bliksem in bij het dak. Daardoor ontstond een brand op de zolder die grote schade heeft veroorzaakt. De brandweer was snel ter plekke en kon voorkomen dat de brand andere delen van de woning bereikte. De Rotterdamse politie heeft in de afgelopen week het huis van een 42-jarige kapellenaar doorzocht op verdenking van het downloaden, in bezit hebben en of verspreiden van kinderporno. Naast het huis van de kapellenaar doorzocht de politie ook huizen in Rotterdam-Noord, Dordrecht en Hoogvliet. De politie nam onder meer telefoons, computers, USB-sticks en tablets in beslag. De actie was onderdeel van een actieweek tegen bezitters van kinderpornografisch materiaal. Het team Bestrijding Kinderporno en Kindersekstoerisme onderzoekt of er nieuwe slachtoffers zijn. Want die willen we dan vinden om ze uit de misbruikssituatie te bevrijden en de verdachte te vervolgen, aldus het team. De kapellenaar is niet aangehouden. Volgens de politie is het niet uitgesloten dat er binnen dit onderzoek aanhoudingen gaan plaatsvinden. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
3: Dit is de weersverwachting van zondag 21 juni. Vandaag begint om 10:24 de astronomische zomer. En ook vandaag hebben we weer met zomersweer te maken met een maximumtemperatuur rond de 28 graden. De kans op een bui is klein en we krijgen een afwisseling van zon en wolken en een matige wind uit het noordoosten. De komende avond en nacht koelt het af naar ongeveer 16 graden. Morgen zijn er flinke zonnige perioden, een paar mooie weerwolken, het blijft overal droog en er waait een matige wind uit een oost-noordoostelijke richting. De maximumtemperatuur maandagmiddag rond de 28 tot 29 graden. Vanaf dinsdag volgen weer een aantal tropische dagen met veel zon en weinig bewolking en de kans op neerslag blijft klein. Op dinsdag kan het zo'n 31 graden, op woensdag 33 graden en donderdag en vrijdag worden maximaal verwacht rond de 34 graden. Pas in het weekend, op zaterdag, neemt de kans op een aantal buien toe en wordt het minder heet met een maximumtemperatuur rond de 28 graden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 1 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Tijdens de inhuldiging van het Nationaal Molux Monument heeft minister-president Rob Jetten excuses aangeboden namens de Nederlandse regering voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers. Jetten riep op dat het monument naast een eerbetoon aan de knilsoldaten en hun gezinnen ook een blijvende boodschap moet zijn voor de Molukse Nederlanders. U wordt gezien, zou volgens de minister-president die boodschap moeten zijn. De bijeenkomst vindt plaats op de Lloydkade in Rotterdam, waar het monument staat. Er is voor die plek gekozen omdat dat de kade is waar Molukse knilmilitairen in 1951 voor het eerst voet aan wal zetten en dat zij na de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog namens Nederland vochten en niet meer terug konden naar de Molukken. En de boa's in Schiedam die hebben last van de beperkingen die zijn ontstaan door een fout van de gemeente. Afgelopen woensdag kwam streekomroep 2 met het nieuws dat boa's geen handhavingsbevoegdheid meer hebben, omdat die niet is verlengd door de gemeente. Daarom moesten boa's de handboeien inleveren, moeten ze ook de boa-logo's afdekken en mogen ze geen boetes uitdelen. Ze mogen alleen nog maar toezicht houden in Schiedam. In Schiedam worden boa's nu nageroepen, zegt de gemeente. Daarop is een gesprek gekomen tussen de burgemeester en de voormalig boa's. De fout is eind juli pas hersteld. Dan mogen de toezichthouders zichzelf weer boa noemen. En een eigenaar van een American Bull heeft zijn hond vrijdag in een snikhete auto laten zitten op het parkeerterrein van avonturenboerderij Molenwaard in Groot-Ammers. De hond werd door de politie uit de auto gehaald met een lichaamstemperatuur van 42,3 graden. En dat is een temperatuur die dodelijk kan zijn voor honden. De actie van de eigenaar is des te opmerkelijker, omdat de avonturenboerderij hondvriendelijk is en honden er gewoon welkom zijn. De eigenaar van de hond kreeg een fikse rekening voor de zorg van de hond en ook een boete van de politie. De eigenaar kreeg de hond na een stevig gesprek met politie en medewerkers van de dierenambulance wel weer mee naar huis. En in Tarragona, in het noordoosten van Spanje, zijn 3 jonge zwemmers om het leven gekomen. Ze maakten deel uit van een groep van 6 jongeren die vanaf de rotsen in de Middellandse Zee sprongen. Door de sterke stroming kwamen ze in de problemen. 3 konden zelf naar het strand komen. De anderen werden door de reddingsdienst uit zee gehaald. 1 van hen, een jongen van 12, overleed meteen. De andere 2 jongens, die 13 waren, werden naar het ziekenhuis gebracht, waar ze gisteren bezweken. De jongeren zwommen op een strand waar geen strandwachten waren. Er wapperde een gele vlag. Zwemmen wordt dan vanwege gevaar afgeraden. En dan nog het weer. Periode met zon, overal droog. Het wordt 25 tot 29 graden en opnieuw drukkend warm. Vanavond en vannacht is het droog met minima rond de 17 of 18 graden. Dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
3: Denk je dat het meten van je bloeddruk belangrijk is?
4: Misschien iets voor oudere mensen. Waarom zou ik zoiets doen?
5: Jazeker, heel belangrijk.
3: Vanaf je 40ste neemt de kans op een hoge bloeddruk toe. En een hoge bloeddruk voel je niet, maar verhoogt wel je kans op een hartinfarct. Weten wat jouw bloeddruk is? Vraag dan vandaag nog jouw bloeddrukmeter aan. Daarmee zorg je voor je eigen hartgezondheid en steun je meteen belangrijk onderzoek naar hart- en vaatziekten. SMS Hart naar 3669. Samen maken we Nederland hartgezonder.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
8: Hé, hey, opa. Hoor je dat?
9: Huh?
8: Ik loop ook mee met vee vermarcheerd. Kom je ook kijken?
10: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: It's beautiful, the things that I've got.
1: Je luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
2: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Vrijdagavond heeft blikseminslag geleid tot een brand in een woning aan de Wolga in Nieuwekerk aan den IJssel. Er zijn geen gewonden en de brand was snel onder controle. Rond 9:50 in de avond sloeg de bliksem in bij het dak. Daardoor ontstond een brand op de zolder die grote schade heeft veroorzaakt. De brandweer was snel ter plekke en kon voorkomen dat de brand andere delen van de woning bereikte. De Rotterdamse politie heeft in de afgelopen week het huis van een 42-jarige Capellenaar doorzocht op verdenking van het downloaden, in bezit hebben en of verspreiden van kinderporno. Naast het huis van de Capellenaar doorzocht de politie ook huizen in Rotterdam-Noord, Dordrecht en Hoogvliet. De politie nam onder meer telefoons, computers, USB-sticks en tablets in beslag. De actie was onderdeel van een actieweek tegen bezitters van kinderpornografisch materiaal. Het team Bestrijding Kinderporno en Kinderseks-toerisme onderzoekt of er nieuwe slachtoffers zijn. Want die willen we dan vinden om ze uit de misbruikssituatie te bevrijden en de verdachte te vervolgen, aldus het team. De Capellenaar is niet aangehouden. Volgens de politie is het niet uitgesloten dat er binnen dit onderzoek aanhoudingen gaan plaatsvinden. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
3: Dit is de weersverwachting van zondag 21 juni. Vandaag begint om 10.24 uur de astronomische zomer. En ook vandaag hebben we weer met zomersweer te maken met een maximumtemperatuur rond de 28 graden. De kans op een bui is klein en we krijgen een afwisseling van zon en wolken en een matige wind uit het noordoosten. De komende avond en nacht koelt het af naar ongeveer 16 graden. Morgen zijn er flinke zonnige perioden, een paar mooie weerwolken, het blijft overal droog en er waait een matige wind uit een oost-noordoostelijke richting. De maximumtemperatuur maandagmiddag rond de 28 tot 29 graden. Vanaf dinsdag volgen weer een aantal tropische dagen met veel zon en weinig bewolking en de kans op neerslag blijft klein. Op dinsdag kan het zo'n 31 graden, op woensdag 33 graden en donderdag en vrijdag worden maximaal verwacht rond de 34 graden. Pas in het weekend, op zaterdag, neemt de kans op een aantal buien toe en wordt het minder heet met een maximumtemperatuur rond de 28 graden.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 2:00.
1: Philip van Les met het Radioruim op nieuws. Tijdens de inhuldiging van het Nationaal Molux Monument heeft minister-president Rob Jette excuses aangeboden namens de Nederlandse regering voor de behandeling van de eerste generatie Molukkers.